0: voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: My name is Janet Boings with Janet Boings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JanetBoingsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
7: The Weekend Show.
8: The Weekend Show.
9: De gospelzender van Nederland. Guard Radio.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Nu te zien op New Faith Network.
9: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
10: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
8: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
0: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: aanbod voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
3: God Radio, je radio leeft weer.

God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we're going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
9: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
10: What did you mean about going to Lazarus?
11: I said what I said.
9: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
12: Lord, why did you come?
11: Take away the storm. What is he doing?
9: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
13: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Fuck the party, cool.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
3: Holy, holy, holy are you, Lord.
4: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord. Sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine.

0: Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord. Ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een Bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Dag lieve mensen, welkom bij de tweede aflevering alweer van de One Basics, gegeven door Johan Toet Ministries. En ik vind het gaaf dat we dit mogen doen. En wat ik het mooie ervan vind is dat we het gratis mogen doen. En daar bedoel ik niet mee dat wij dit gratis doen, want dat is het niet. Maar dat we het gratis mogen aanbieden aan jou. Jaarlijks geven we tienduizenden boeken weg. En dat worden er alleen maar meer. Want inmiddels zijn al mijn boeken vertaald in meerdere talen. Zijn verkrijgbaar in het Engels, in het Portugees, in het Spaans, in het Nederlands. En zo ook mijn studiegids. En die worden dus ook in Zuid-Amerika in steeds grotere getalen worden ze verspreid. Zeg maar onder de mensen en ook in Amerika en Engeland. En we krijgen enorme mooie getuigenissen van terug. Maar we doen het allemaal gratis. We geven al onze boeken gratis weg. Al onze studies geven we gratis. Of het nou op YouTube is, of dat het nou via een podcast is, of dat het nou via God Radio is. We doen alles gratis. En dat vind ik geweldig, want God kan daarin de eer krijgen. En dat mensen niet kunnen zeggen van ja, hij doet die dingen alleen maar vanwege het geld of wat dan ook. Nee, dat doe ik niet, want ik geef het allemaal gratis en ik reken nergens iets voor. En natuurlijk mag je ons werk ondersteunen en dat hebben we ook heel graag. Dat je partner met ons wordt, dat je deel gaat krijgen in het werk wat we doen voor het Koninkrijk van God. Dat is helemaal fantastisch. Maar dat is geen voorwaarde om van ons studies of boeken te mogen hebben of ontvangen. Dus daar kan niemand ons van betichten. En als we dat wel doen, ja, zal me eigenlijk ook gewoon om mijn kont roesten, om het maar even eerlijk te zeggen. Ik doe gewoon lekker wat God me voor geroepen heeft en ik doe het zoals hij het op mijn hart heeft gelegd. En wat iedereen daarvan vindt, dat boeit me echt helemaal niks gewoon. Dus vind ervan wat je ervan wilt vinden en heb je mening. Weet je, iedereen heeft een mening. Je geeft hem altijd weg aan de ander, want zelf hebben er niet zoveel aan. En een mening is altijd, er zit altijd gaten in. Het is net als een neus. Er zit altijd gaten in een mening. Amen. Wat jij vindt, hoef ik niet te vinden. Wat ik vind, hoef jij niet te vinden. Dus wie spreekt dan de waarheid? Dit is maar een mening. En de mening zegt helemaal niks over een ander. Maar ja, goed, daar gaan we het niet over hebben. Waar we het over gaan hebben is over de tweede les van deze Bijbelstudie. En nou ja, we hebben het gehad over eeuwig leven in de vorige uitzending. En nou, het is natuurlijk gewoon een prachtig principe om gewoon te weten dat eeuwig leven meer betekent dan voor eeuwig te blijven bestaan. Het betekent ook dat we zeg maar God mogen kennen, hè, als vader op een intieme manier. En gewoon relatie met hem mogen hebben. Dus dat het is gewoon prachtig mooi, dat principe gewoon wat Jezus voor ons tot stand heeft gebracht met zijn offer. Ja, dat we door hem weer relatie kunnen hebben en intimiteit kunnen hebben met de Vader, weer één kunnen zijn. In deze les wil ik het met jullie gaan hebben over dat we behouden zijn door genade. In de volgende uitzending ga ik het hebben over hoe we gerechtvaardigd zijn door genade. In principe komen ze allebei op precies hetzelfde principe neer. Alleen het behouden zijn uit genade, dat betekent dus dat we gered zijn en dat we vergeven zijn door genade. En het gerechtvaardigd zijn door genade heeft weer een andere diepe betekenis, die allebei plaatsvinden op het moment dat wij eigenlijk een ontmoeting krijgen met genade. Een ontmoeting krijgen met Jezus en hem aannemen als onze Heer en Verlosser. Nou, zoals altijd wil ik graag beginnen. Nou ja, zoals altijd is het de tweede keer, maar goed. Ik wil graag beginnen met gebed, zodat we allemaal onze focus op de levende God kunnen hebben. Vader, dank u wel weer. Dank u wel voor wie u bent, Vader. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel dat u onze koning bent, dat u onze God bent, dat u onze voorziener bent, onze Verlosser bent, en onze vriend en onze papa bent. Dank u wel dat u ons uw woord heeft gegeven, Vader. En ik bid zo dat uw woord vandaag ook gewoon levend mag worden wanneer het gedeeld wordt met de mensen die luisteren naar deze uitzending of naar deze podcast. En dat mensen bemoedigd mogen worden en vernieuwd mogen worden in hun denken. En dat het vrucht mag gaan dragen in hun leven, Vader. We willen u alle eer geven, alle glorie, alle dankzegging tot in alle eeuwigheid. Want u bent het waard om aanbeden en geprezen te worden. En we willen de Heilige Geest de ruimte geven om te doen wat u wilt doen. Heren, alle eer is voor u. In Jezus' machtige naam. Amen. Amen. Halleluja. Nou, deze les, behouden uit genade, daar gaan we het dus hebben over verlossing. Nou, verlossing, dat is iets wat je nodig hebt als je door iets gebonden bent. He, als ik gebonden zit ergens in, dan moet ik daarvan verlost worden. Dan moet ik daarvan vrijgemaakt worden. En wij zijn, door de duisternis zijn wij gebonden. En dit heeft alles te maken met de zondeval. En het heeft alles te maken met de gevallen natuur waarin wij geboren zijn. Toen wij in deze wereld geboren werden, werden wij geboren als slaven van de zonde. We werden geboren uit bloed, vlees en de wil van een man. Hè, Johannes 1, vers 12. Eigenlijk zou ik heel kort kunnen toelichten dat als je een zaad zaait, dan oogst je wat je hebt gezaaid. Hè. Een appelzaadje oogst geen sinaasappelboom, maar een appelzaadje oogst een appelboom. Toch? Plant en dan vervolgens een boompje, takjes, bloemetjes, vruchtjes en dan weer een appel die weer zaadjes heeft, et cetera. En dat produceert zichzelf zo voort. Zo is een mensenzaad, als je een mensenzaad zaait, produceert dat een mens. Hè? Als het goed is gezaaid in een goede grond uiteraard. Toen Adam zondigde, was als het ware zeg maar, het voortplantingsproces nooit opgehouden met bestaan. Je kon nog steeds jezelf voortplanten, want wat je zaait is wat je oogst. Dus als je een mensenzaadje zaait, dan werd er een mens geoogst, geboren uit bloed, vlees en de wil van een man. Nou, wij werden geboren uit bloed, vlees en de wil van een man. Wij werden niet uit God geboren, wij werden geboren uit de mens, met een gevallen natuur. En we werden geboren als slaven van de zonde in de duisternis. En wij zitten er letterlijk in gevangen. En we kunnen onszelf er ook niet uit verlossen. Je kunt je niet verlossen uit die zonde natuur, uit die gevallen natuur, want het is jouw natuur. Dus van nature, op het moment dat we geboren worden in deze wereld, worden wij gescheiden van het licht. Worden we gescheiden van Gods koninkrijk. Door zonde zijn we afgesneden van God. En omdat we in de duisternis zijn en in de duisternis wandelen, omdat we in de duisternis worden geboren met onze geest, kunnen wij het koninkrijk van God kunnen wij niet zien. In Johannes 3, vers 3 staat geschreven, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En Johannes 3, vers 5 staat ook van, als iemand niet geboren wordt uit water en uit geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan, want wat uit vlees geboren is vlees en wat uit de geest geboren is geest. Daar komen we ook allemaal later nog wel op terug. Maar we moeten opnieuw geboren worden. Als we niet opnieuw geboren worden, dan kunnen we dus het koninkrijk van God niet zien. En je kunt het dus niet zien omdat je in de duisternis leeft. En als je in de duisternis wandelt, ja, dan ben je blind, dan ben je verblind. Je kunt het niet zien. Daarom zeggen mensen ook wel eens als iemand tot geloof is gekomen van, nou, je hebt het licht gezien. Inderdaad, ja, ik heb het licht gezien, want ik was blind, maar nu kan ik zien. Halleluja. Ik was verloren, maar nu ben ik gevonden. Weet je, ik was de weg kwijt, maar ik heb hem nu gevonden. Dat is Koning Jezus, halleluja, hij is de weg. Maar wij moeten dus verlost worden van deze duisternis. Alleen, we kunnen onszelf niet verlossen van deze duisternis. We kunnen dat niet, het is onze natuur. En aan zonde gelijk staat de dood. Als we het hebben over Gods wet, als we het hebben over hoe het werkt in Gods koninkrijk en met Gods principes, dan staat aan zonde gelijk de dood. En om de zonde te kunnen betalen, om de prijs te betalen die voor zonde betaald moest worden, moest er bloed vloeien. Maar het bloed wat moest vloeien, moest wel rein bloed zijn. Het kon niet zomaar willekeurig bloed zijn. Het moest rein en puur en onschuldig bloed zijn. Nou, ons bloed, dat is besmet met zonde. Want wij werden geboren in deze wereld met een zondenatuur. En vanwege die zondenatuur hebben we zonde in ons systeem. En ons bloed is dus besmet met zonde. Daarom konden wij met ons bloed konden wij niet de prijs betalen die betaald moest worden voor de zonde. In het oude verbond zie je dat er, ik weet niet hoeveel dieren geslacht werden continu, zeg maar, om de zonde tijdelijk te bedekken. Het kon nooit de zonde wegnemen, maar het bedekte de zonde als het ware. En ik zeg altijd gekscherend, als ik in die tijd geleefd had, dan had ik een plofkippenboerderij moeten hebben met al die zonden in mijn leven. Want ik had kunnen blijven slachten. Iedere keer als je klaar was met slachten om je zonden te bedekken. En ik had het kamp uitgelopen en ik zag een of andere mooie vrouw rondlopen van weet ik veel uit welk dorp ze vandaan kwam. Had ik gelijk weer terug kunnen gaan. En dan had ik weer opnieuw een paar kippen kunnen gaan slachten. Weet je, maar ik bedoel, het was gewoon een oneindig proces. Er werden gewoon, weet ik veel, tienduizenden dieren werden er gewoon geslacht continu. Om de zonde te bedekken, maar het kon die zonde nooit wegnemen. En ons eigen bloed, dat konden we niet gebruiken. Omdat ons bloed besmet is met zonde. En wij zijn daardoor in feite geestelijk dood. Onze geest is afgesneden van de aanwezigheid van God. We zijn geestelijk dood. En we kunnen onszelf, kunnen wij niet verlossen van die zonde natuur. Paulus schrijft daarover in Romeinen 7, vers 24. Hij zegt, ik ellendig mens. Nou, dat is nog wel een uitspraak die hij doet hier zo. Want dat is wel de staat van de mens voor Christus. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Want hij zelf kan het niet. Jij kan het niet. Ik kan het niet. Het maakt niet uit wat je probeert. Het maakt niet uit wat je laat om heilig te zijn. Of wat je doet om heilig te zijn. Het maakt niet uit hoe hard je werkt. Het maakt niet uit. Het maakt niet uit wat je probeert. Jij, al neem je 100.000 bloedtransfusies. Het maakt niet uit wat jij probeert. Jij kan jezelf niet verlossen uit het lichaam van deze dood. Dat kan jij niet. Maar dan zegt hij in vers 25 van Romeinen 7 vers 4. Zegt hij, ik dank God door Christus onze Heer. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Christus. Colossenzen 1 vers 14 zegt, in hem hebben wij de verlossing. In hem hebben wij de bevrijding. In hem hebben wij vrijheid. In hem hebben wij het leven. In hem hebben wij de verlossing, de bevrijding. Door zijn bloed, door zijn kostbare, kostbare, kostbare bloed. Namelijk de vergeving van de zonde. Christus kwam voor ons naar deze wereld. God gaf zijn zoon. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zoals we gehoord hebben in de vorige aflevering. Maar God gaf zijn zoon. Het meest kostbare bezit dat hij had. Weet je, en Christus die kwam en die ging jou en mij kopen met zijn bloed. Het kon niet betaald worden met het bloed van iets anders. Het kon alleen maar betaald worden met zijn bloed. En dan staat er in Openbaringen 5 vers 9 staat dat hij voor ons geslacht is. En hij ons gekocht heeft voor God met zijn bloed uit iedere stam, taal, volk en natie. Christus is jou en mij gaan kopen op deze aarde met zijn bloed. Man, dat is powerful en dat is diep, jongens. Dat is gewoon levensveranderend, alleen dat al. Maar alleen zijn reine bloed kon ons vrijkomen van het lichaam van de zonde en van het lichaam van de dood. Alleen door zijn bloed is er vergeving mogelijk. Iedereen, er zijn heel veel mensen die proberen om hun eigen verlossing tot stand te brengen. Weet je, als je denkt aan mensen die proberen hard te werken om in de gunst van God te komen. Allemaal dode werken. Werken van de wet. Mensen die ze proberen allerlei regels en oud-testamentische wetten te houden om zo hun verlossing garant te stellen. Weet je, ze proberen feesten na te leven. Ze proberen, ik eet dit niet, ik eet dat niet. We hadden laatst hadden we een keer iemand bij ons op missie in Brazilië, waar we een geweldig missieproject hebben, een missiereis organiseren. En die dame die was daar en die zei van, nou, ik eet geen varkensvlees. Want dat is gewoon niet rein. Dus ik vroeg aan haar, met alle respect, van ben je dan een moslim? Hè? Want die eet ook geen varkensvlees omdat het onrein is. Nee, zegt ze maar in het oude verbond, in de wet staat dat het eten van varkensvlees dat onrein is. Dus ik zei, oh, oké. Okay. Dus jij gaat je proberen aan die wetten te houden om goed te zijn voor God. Want je wilt eigenlijk wel varkensvlees eten, maar je eet het niet omdat God zegt dat je het niet mag eten, want dat is de wet. En daar kwam het een beetje op neer. Dus ik zei tegen haar, dan kun je beter maar gewoon aan allerlei wetten en regels gaan houden. Want als je je eigen door de wet wilt proberen te rechtvaardigen voor God, maar op één punt struikelt, ben je gewoon schuldig gewonden aan alle wetten. Weet je, als jij probeert je door de wet te rechtvaardigen, ben je uit de genade gevallen, om het maar even zo te zeggen. Dus ik zei van, joh, weet je, kijk, als jouw geweten jou veroordeelt van, joh, ik wil dat eigenlijk niet eten, dan moet je het niet doen. Maar je moet het niet eten omdat je bang bent, omdat je anders niet in Gods wil wandelt en dat God je anders veroordeelt en niet kan zegenen of weet ik wat, omdat je dan niet in zijn gunst kan blijven. Of dat je probeert om op een of andere manier je eigen verlossing daarmee te verdienen of in stand te houden. Ja, dat is een kwalijke zaak, want dat noemen we dus wetties. Dan ben je gewoon religieus en ben je wetties en dan moet je gewoon van bekeren. Nou, er zijn miljoenen mensen die zich christen noemen. Ik ben een christen, zeggen ze dan. Maar ze schuiven Jezus aan de kant en ze proberen het zelf te betalen. Ze veronachtzamen gewoon het volbrachte werk van onze koning. Weet je, dat is gewoon een klap in het gezicht van mijn verlosser. Gewoon een klap in het gezicht van mijn verlosser. Als jij zegt van Jezus, wat u voor mij gedaan heeft, nou dat was niet genoeg. Dank u wel dat u van mij aan het kruis bent gegaan. Dank u wel dat u gestorven bent en al die dingen meer. Maar het is niet genoeg. Ik moet zelf daar nog wat aan toevoegen. Dus wat u gedaan heeft, was niet volmaakt. U heeft het nog niet volbracht. Er moet nog wat aan toegevoegd worden. Dat is eigenlijk wat je zegt. Dat is gewoon een klap in het gezicht van mijn koning. En dat kan je gewoon niet maken. Weet je, deze mensen die dat denken van onachtzaam aan het volbrachte werk van de koning. En ze zijn misleid. Galaten 5 vers 4 zegt, u bent van Christus losgeraakt. U bent van Christus losgeraakt. U die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. En daarmee bent u uit de genade gevallen. Weet je, dat betekent niet dat God niet meer van je houdt. En dat betekent niet dat je niet bent behouden. Al die dingen meer, weet je. Als je al behouden bent door genade. Maar op het moment dat jij behouden bent door genade. En het alsnog gaat proberen om het zelf te verdienen. Ben je uit de genade gevallen. De dingen die in genade zijn voorzien. De dingen die Jezus voor ons in genade tot stand heeft gebracht. Die zullen gewoon niet manifest worden in jouw leven. Die zul je niet ervaren. Je zult daar niet in wandelen. Omdat je eruit gevallen bent. Vanwege het feit dat je het probeert zelf te doen. En dat is gewoon niet goed. Als jij je eigen probeert te redden door religie en allerlei werken van de wet, dan zeg je gewoon, het is niet genoeg wat u voor mij gedaan heeft. Ik moet er nog wat aan toevoegen. En dat is gewoon vreselijk. Dat is vreselijk en dat moet je absoluut niet willen. In Romeinen 3 vers 20 staat dat uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd zal worden. Jij kunt onmogelijk verlost worden van jouw zondige natuur, van jouw oude gebonden mens, door dit zelf te proberen tot stand te brengen. Onmogelijk. Er is nog geen mens op de hele wereld geweest die het voor elkaar heeft gekregen de wet geheel te vervullen en zichzelf daardoor te rechtvaardigen voor God. Geen mens op de hele wereld niet. De paus niet, de koningin niet. Het kan me niet schelen wie je bent en hoe heilig je hebt rondgelopen. Er is geen mens op de hele wereld die dat voor elkaar heeft gekregen om die wet te vervullen en jezelf te rechtvaardigen voor God. Niemand kan dat doen. Niemand. Jezus zegt in Johannes 14 vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Boeddha is niet de weg. Mohammed is niet de weg. Hare Krishna is niet de weg. Loud and Proud is niet de weg. De dingen van deze wereld zijn niet de weg. Jouw carrière is niet de weg. Jouw eigen dode werken zijn niet de weg. Jouw eigen goede werken zijn niet de weg. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Zo simpel is het gewoon. Dus dit leven wat we kunnen ontvangen, kunnen we alleen maar ontvangen door te geloven wie Jezus is en wat Jezus voor ons heeft gedaan. Niet door onze eigen werk en onze eigen goedheid, maar door zijn volbrachte werk en zijn goedheid. Alleen door dat te geloven, ontvang je uit genade jouw verlossing. Jij stelt jouw geloof in de genade en dan wat in de genade is voorzien, wordt op jouw rekening bijgeschreven en wordt het jou toegerekend. Er is geen andere weg. Er is gewoon geen andere weg. Romeinen 3 vers 23 en 24 zegt, allen hebben gezondigd. Iedereen, niemand uitgesloten. Allen hebben gezondigd en missen daardoor de heerlijkheid van God. En worden om niet. Dat betekent voor niets, nada noppes. Alleen maar vanwege je geloof in de genade. Die worden voor om niet, worden ze gerechtvaardigd door zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Nou, er is duidelijk gewoon niets wat jij kan doen om jezelf te verlossen. Alleen koning Jezus kan jou verlossen door zijn kostbare bloed. Er is dus niets waar jij op kunt roemen. He, als wij roemen, laten wij dan roemen in de Heere. Want er is niets anders om in te roemen. Wat voor dingen heb je dan nu waar je in kunt roemen die je vroeger gedaan hebt en waar je je nu voor schaamt? Weet je, er is niks waar je op terug kunt vallen. Er is niks waar je in kunt zeggen van moet je mij eens kijken. Weet je, ik heb een keer een mooi verhaal gehoord van mijn geestelijk vader over iemand die probeerde op zijn eigen manier binnen te komen in het koninkrijk van God. En die stond daar en die hoorde dat hij 100 punten nodig had om binnen te kunnen komen in het koninkrijk van God. En dus hij begon dingen op te noemen die hij allemaal gedaan had in zijn leven, waardoor hij dus punten zou kunnen verdienen. En zo vertelde hij dat hij elke week naar de kerk was geweest. Nou, zei Petrus, dat is één punt. En vervolgens ging hij vertellen over, nou, ik heb nooit gelogen tegen iemand. Dat is mooi, dat is ook een punt. Ik heb altijd mijn tiende gegeven. Dat is prachtig, dat is een half puntje. Ik ben trouw geweest aan mijn vrouw. Ja, dat is ook een half puntje. En zo ging het een tijdje door. En hij was nog niet op 10 punten bij wijze van spreken. En op een gegeven moment zegt hij, ja, hallo, heb genade. Zeg, hey, hoe kon je anders binnenkomen? En bingo, zegt Petrus, kom maar binnen. Het is genade en genade. Alleen, jij kan het niet verdienen. Maakt niet uit wie je bent. Kan me niet schelen wie je bent. Weet je, als jij denkt dat je zelf kan verdienen, ben je misleid. Je kan het niet zelf verdienen. Het is genade. Er is niets waarop jij kunt roemen. Er is niets waarop jij kan zeggen, kijk eens wat geweldig voor mij. Natuurlijk staat de hemelpoort voor mij open. Natuurlijk kan ik naar binnen. Moet je eens kijken hoe geweldig ik wel niet ben. Nee. Wij moeten ons vernederen en wij moeten erkennen dat we hopeloos verloren zijn zonder een verlosser die ons kan verlossen. Alleen door Gods genade, onverdiende gunst, kunnen wij behouden worden, lieve mensen. In Lucas 18 staat een geweldig verhaal. Vanaf vers 9 ga ik het lezen. Daar staat, en hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten, sprak hij deze gelijkenis. Dus er waren mensen, hij sprak het tegen de mensen die dachten dat ze dreigen wel konden rechtvaardigen vanwege hun eigen werken en op anderen neerkeken. En toen zei Jezus dit. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër die stond daar en die bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals die andere mensen. Rovers en onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. Nou, wat hier gebeurt is dat die farizeeër die was aan het roemen. Die farizeeër die verhoogde zichzelf. Die farizeeër die rechtvaardigde zichzelf. Die farizeeër die was aan het pronken tegenover God hoe geweldig hij wel niet was. Hij deed alle juiste dingen. Wat heel veel mensen vandaag in de huidige kerk ook allemaal doen. Alle juiste dingen en denken dat ze daardoor goed zijn met God. Je kan in een evangelische kerk komen, charismatische kerk, religieuze kerk, traditionele kerk, baptistenkerk, weet ik wat voor kerk. Het maakt niet uit. Alle mensen, er zijn zoveel mensen in de kerk die denken van, nou, ik ben naar de kerk geweest, ik heb mijn 10e gegeven, ik ben op de bidstond geweest, ik heb de hele week mijn Bijbel gelezen en ik ben goed geweest voor mijn buren. Weet je, ik ben oké met God. Nee, je bent niet oké met God vanwege al die dingen. Die dingen doe je gewoon omdat je van God houdt. Niet om oké te zijn met God. Die doe je omdat je relatie en intimiteit met hem wil. Omdat je gemeenschap wil met je broeders en je zusters. Omdat je gewoon wilt wandelen in de wil van de Vader. Niet om oké te zijn met God. Je bent oké met God op basis van wat Jezus voor jou deed. En niet wat jij voor God kan doen. Maar wat hij voor jou heeft gedaan. Maar deze man, deze farizeeër, man, die was aan het roemen, weet je. En hij vastte, hij bad, hij bezocht de synagoge. Hij gaf ze 10e en ga zo maar door. He, zoals veel van ons dat ook allemaal doen en daardoor denken dat we oké zijn met God. Nou, die farizee die was rechtvaardig in zijn eigen ogen en hij was rechtvaardig in de ogen van zijn religieuze vriendjes. Maar het was zelfrechtvaardiging. Dat was pure zelfrechtvaardiging. In Lucas 18, vers 13 gaat hij verder. En de tollenaar, dus met andere woorden de zondaar, die bleef op een afstand staan en wilde zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen. Maar sloeg op zijn borst en zei, o God, wees mij de zondaar genadig. Zie je, deze tollenaar die had helemaal niks om op te roemen. Hij durfde niet eens zijn ogen op te richten naar de hemel. Hij wist van zichzelf dat hij een zondaar was. Hij wist dat hij fout had in zijn leven. Hij wist dat hij zichzelf niet kon redden. Hij wist dat hij zichzelf niet kon verlossen. En hij hoopte dus op de genade van God. Weet je, als ik kijk naar mijn eigen leven, man. Ik heb helemaal niks om in te roemen, man. Toen ik in de baaien zat en Jezus, ik een ontmoeting kreeg met koning Jezus in mijn gevangeniscel. Ik had niks om op te roemen. Ik brak, ik viel op mijn knieën en ik schreeuwde het alleen maar uit. Heere, heb genade met mij. Vergeef mij. Weet je, ik had niets. Ik kon niet zeggen van ik heb dit gedaan of dat gedaan. Of ja, ik weet dat ik allemaal dingen verkeerd heb gedaan. Maar ik heb ook goede dingen. Het was helemaal niks. 0,0,0. Ik schilderde het alleen maar uit. Heere, vergeef mij. Vergeef mij. Ik wil die persoon niet meer zijn die ik ben geworden. Ik wil niet leven zoals ik nu leef. Vergeef me. Ik weet niet hoe ik het ongedaan moet krijgen. Ik weet dat ik fouten ga maken. En ik weet dat ik niet waard ben om voor uw aangezicht te verschijnen. Ik weet dat ik nu bij wijze van spreken zou kunnen veranderen in een hoopje as. Maar Heer, heb genade met mij. Weet je, en ik kon mijn ogen ook niet opheffen naar de hemel. Ik lag als aan de grond genageld. Het was alsof er 1000 kilo mij neerdrukte tegen de koude vloer van mijn gevangeniscel aan. En ik kon mijn hoofd niet eens opheffen. Ik kon alleen maar uitschreeuwen met tranen over mijn wangen. Vanuit het diepste van mijn hele ziel, mijn hele wezen. Heere, vergeef mij. Heb genade met mij. En hij had genade met mij. Hij had genade met mij. Weet je? En hij trok me uit de duisternis en hij bracht mij in zijn wonderbaarlijke licht. En waste mij in het bloed van koning Jezus en trok mijn hart van steen uit mijn borst en gaf mijn hart van vlees en vulde met zijn heilige geest. En hij schreef me op in het boek des levens en hij noemde mij zijn zoon. Halleluja. Ik ben rechtvaardig en ik ben heilig, puur en smetteloos. En ik ben een kind van de Allerhoogste vanwege het offer van koning Jezus, vanwege genade. Halleluja. En die tollenaar die deed precies hetzelfde. Die zei gewoon van, Heere, wees mij genadig deze zondaar. Wees mij genadig. Weet je, en hij wist van zichzelf dat hij een zondaar was en zichzelf niet kon verlossen en hoopte dus op de genade van God. En dan gaat Jezus verder met zijn verhaal in Lucas 18, vers 14. En dan zegt hij, ik zeg u. En als er staat ik zeg u, dan betekent het eigenlijk ik ben, zeg u, koning Jezus. Ik zeg u, deze man, deze zondaar, die ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die anderen, die rechtvaardigen, die zelfrechtvaardigen. Want ieder die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Zie je, de tollenaar, De tollenaar die werd verlost en die werd gerechtvaardigd in tegenstelling tot de fariseeën die zichzelf verhoogden en roemden in zijn werken. Lieve mensen, het is allemaal genade, genade, genade, genade, genade, genade, onverdiende gunst. Je krijgt niet wat je verdient. En gelukkig maar, want anders zouden we allemaal veranderen in een hoopje as. Weet je, ik weet gewoon als geen ander hoe zijn liefde kwam en mij niet veroordeelde, maar hij mij gewoon ongekend lief had. En ik wist het meteen en ik begreep het meteen dat ik iets ontving dat ik absoluut niet verdiende. Hij gaf mij genade omdat ik anders nooit verlost had kunnen worden uit het lichaam van deze zonde en van de dood. Ik zou absoluut verloren gaan, een enkeltje naar de hel. Maar zijn genade en zijn liefde stuurde zijn zoon in mijn plaats. In Romeinen 5 vers 8 staat dat God zijn liefde voor ons bevestigt in het feit dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Zonder Christus zijn we allemaal verloren. Zijn we allemaal verloren. Maar God zij dank. God zij dank. Christus, halleluja. God zij dank, onze verlosser koning Jezus. God zij dank voor hem. God zij dank kunnen wij behouden worden door zijn offer. Onze verlossing ontvangen wij om niet. Puur en alleen maar door genade. Onverdiende gunst. En weet je wat we dat noemen? Dat noemen we goed nieuws, lieve mensen. Dat noemen we goed nieuws. Amen. Ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben. Ik moet stoppen vanwege de tijd. Maar volgende week ga ik verder over de genade. En ik kijk ernaar uit. Als je vragen hebt, opmerkingen hebt, ga dan eventjes naar info@johantoet.com. En met de e-mail. En dan hopen we dat we tijd hebben om te reageren. Maar er wordt zomaar zo op je gereageerd. Bedankt voor het luisteren. Ik vond het weer geweldig. Ik ben gezegend. Ik ben opgebouwd en bemoedigd. Want dat is onze God, een goede God. Halleluja. Aan hem alle eer. Wat een heerlijkheid dat we nu zijn kinderen kunnen zijn door genade en dat we er niks hoeven te doen, alleen maar te geloven. Amen. Oké, doeg.
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: Dit is God Radio.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm going to share something different. I just finished up yesterday a series that I was doing on living in the balance of grace and faith. I spent 4 weeks in that, and I tell you, it was really powerful. But because this is our Thanksgiving week, and we are going to have our phone center closed, I know for sure it's on Thursday, and I think it's also on Friday. But anyway, I'm going to start a series today talking about the effects of praise. I have a book on this in English and in Spanish, and then we have CDs and DVDs on this, and we're going to be offering this. And because of the holidays and our phone center being closed, I'm going to start offering this product today because this is really powerful. And so this teaching on the effects of praise talks about how praise affects you, how it affects the devil, and how it affects God. And so I'm going to be talking about that today, also Thursday and Friday. And let me just say that this is one of the most important things. I can consider checking your praise life or your thankfulness. It's like checking your pulse. And you know, if a person looks like they're dead or something, one of the things they'll do, they'll check and see if they've got a pulse to see if they're alive. Well, in a sense, checking your praise level and Thanksgiving level is an indication of whether you're healthy spiritually or not. And I know that that may shock some people, and you think, but I'm in a crisis situation. Well, the Bible says, and I'll get into this in more detail, but it says with Thanksgiving, you're supposed to make every request known unto God. When the Lord told us how to pray in Matthew chapter 6, it starts with our Father which art in heaven, hallowed be thy name. It says right here, let me read this in Psalms 100. It says, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord, he is God. It is he that hath made us and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. This is telling you how you approach God, and it doesn't matter if everything's going good or if everything's going bad. Before you make your petitions known, before you come and tell him how desperate everything is, you need to enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name, for the Lord is good. His mercy is everlasting, and his truth endureth forever. And some people would say, well, I believe that and I try and do that sometimes, but you don't understand. I'm in a crisis situation. It's desperate. I can't just enter in and start praising God when the doctors told me I'm going to die or whatever. You don't do that all the time. Well, the Apostle Paul said in Philippians chapter 4, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. I believe the reason he said, again, I say rejoice is because there's going to be people respond just the way some of you did, that you can't rejoice at all times. When you're in a bad situation, you can't come before God with singing and enter his gates with thanksgiving. That's the reason Paul said, again, I say rejoice, because he knew that some people were going to think this is just impossible. You can't do this. And yet he says, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Just in case you think I was making a mistake or didn't think through this statement, I'm going to say it again. You need to rejoice in the Lord always. And let me turn over here to Philippians chapter 4. I'm not sure I could quote every bit of that, but that's Philippians chapter 4. And in verse 4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing. You know, if you listen to my program yesterday, I was talking out of 1 Peter chapter 5, verse 7, about casting all of your care over on the Lord. And man, I don't want to go and just spend my whole time on that. But if you are careful, if you're burdened down, if you're just so overwhelmed with something, this says, be careful for nothing in any situation. It says, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. So rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Don't be careful. Don't be overwhelmed about anything. And I know that there's many people just thinking that is impractical. There are people that feel 100% justified in being depressed. And they say, but you don't understand what happened to me. You know, I remember a time that I had a woman come to me, and this woman was living in a terrible situation. She'd been through 3 divorces, and her present husband had told her he was going to divorce her. So this would have been her 4th divorce. She had been an alcoholic. She was poor. I actually went over to her house, and I mean, some of you think I'm exaggerating, but you could throw an animal through the wall of her house. It was just boards, and they had warped, and there were places that you could have thrown a squirrel or something through that door. It was terrible poverty. This woman had all kinds of things wrong. And she came to me, and she says, I'm not a Christian, but I know that faith works. Would you please pray? My husband said he's going to divorce me. And she had tried to kill herself the day before, thought that was the only way out. And this was her first day back at work. And she said, would you please pray that I wouldn't get a divorce? And she says, I'm not a Christian, but I know prayer works. Please pray for me. And she was just crying. And I told this woman, I said, now let me make sure I understood this. You aren't a Christian, and you realize that you aren't a Christian. And she said, yes. And I said, if you were to die right now, you'd go to hell. And she said, yes, I would. And I said, and you want me to pray that your marriage will last, but you don't want me to pray with you that you'd be born again. And she said, well, yeah. And I just told this lady, I said, lady, you got it all wrong. I said, man, who gives a rip about your marriage? You're headed to a Christless eternity. You're talking about spending all eternity in hell. I said, you need to get saved, first of all. And it's just like I slapped this woman. She quit crying, and she looked at me, and she says, I think you're right. And I prayed with her, and this woman got born again. And then after she got born again, I prayed with her about her marriage. I'm not saying God didn't care, but see, some people would say, but if you're going through a divorce, you can't rejoice. Yes, you can. If nothing else, if you are born again, if everybody else forsakes you, God said that he's engraving you upon the palms of his hand. He will never leave you nor forsake you. So even if your mate is leaving you, you could say, Father, thank you that you'll never leave me. You'll never forsake me. You're with me always, even unto the end of the world. And you know, you could take the scripture that Jesus said in heaven, they don't marry nor are given in marriage. And you could say, thank you, Jesus, this is only temporary. I'm not going to be dealing with these relational problems throughout all eternity. You still got things to praise God about if you're going through a divorce. If the doctor tells you you're going to die, you should still be rejoicing. We go to church and sing, "When we all get to heaven, what a day that's going to be." And then the doctor tells you you're going there and you start crying. Something's wrong with this. Now, I'm not saying you should just accept sickness. I believe that you can be healed. But if worse happens, the worst thing that could happen to you is you die and go to be with Jesus. Man, if you're struggling in finances, I believe God wants to prosper you. And I can share with you through the Word of God how to prosper. But even if you never saw prosperity in this life, you've got a mansion in heaven that God's been building for you. It only took Him 6 days to create this heaven, the universe, the earth, and everything that we see. He's been working on our mansions for 2,000 years. Imagine what they're going to be like. Man, you got reason to be rejoicing. I don't care what happens in your life. There is a way to praise God. So, you need to enter into His gates with thanksgiving. You need to enter into His courts with praise. You need to be thankful unto Him and bless His name. You need to rejoice in the Lord always. Cast your care over on the Lord so that you are careful about nothing. And I don't care about what your situation is. You need to come before God and you need to start praising Him. And I know some of you think, "Well, I don't feel like it." That's the problem. You're letting your feelings dominate you instead of your faith. I'm not saying that we don't have feelings that are negative sometimes, but I'm never going to let a negative emotion dominate me. When I was told, my oldest son called me at 4:15 in the morning on March the 4th, 2001, and told me that my youngest son, Peter, was dead. And I guarantee you, when I heard that, I started having all of these negative emotions. But I just was refusing to let my emotions dominate me. I don't deny that I had them. I don't deny that I have emotions. I'm not trying to be like Spock, for those of you that are into Star Trek, and be emotionless. I have emotions, but I am not going to let emotions control me. I'm going to control my emotions. And so when I started having all of this fear and sadness and grief and all of these negative emotions, I just commanded them to leave. And I started praising God. I didn't feel like praising God. But you know, there's so many scriptures. I'm having to run through things quickly. But in Colossians chapter 2, verse 6, it says, "As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him." And verse 7 says, "Rooted and built up in Him and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving." The abounding therein is talking about you abound in faith with thanksgiving. If you can't thank God, if you can't praise God, then your faith is not strong. I'm not saying that you don't have faith, but your faith is weakened by all of these emotions. And you just have to sit there and start praising God. So I started praising God, even though my son had died. He'd been dead over 4 hours. And I started praising God. And when I started praising God, man, it's just like in your spirit, you've got God living, you've got faith, you've got victory, you've got everything in your spirit, but you got to get it out. And praise is like a bucket that you stick in a well and it just draws out that life that's in that well. I had the life of God in me, but I also have this physical body and a soul. And I was feeling negative things, discouragement, depression, fear, grief, on and on. But I just started drawing out this life. And when I started praising God, the power of God manifests. God showed me some things. I actually started laughing. And I told Jamie, "This is going to be the greatest miracle we've ever seen." And sure enough, when we got into the Springs, it was an hour and something later, we got into Colorado Springs. My oldest son met me at the door and he said, "I don't know what happened, but right after I called you, Peter just sat up and started talking." He'd been dead over 4 hours. He was stripped naked, had a toe tag on, in a cooler, in a freezer, in a morgue, dead between 4 and 5 hours, and sat up and started talking. And praise God, he's alive and well today and functioning and smart, and everything's working. And did you know praise was a vital part of that? And it's the same thing for you. Praise will focus your attention for you to pray. If the doctor tells you you're going to die, you're going to have to take your attention off of what the doctor says and off of the negative. You're going to have to quit planning your funeral and what songs they're going to say, saying and what they're going to say about you. You're going to have to quit thinking like that, and you're going to have to either start seeing yourself getting well because of the promise of God, or even if you die, you're going to be in the glory, and you're going to have to refocus your attention away from the problem and put it on God if you are going to enter His gates with thanksgiving and into His courts with praise, even when you're in a bad situation. So this is how praise and thanksgiving affects you. It changes your focus. You will, I guarantee you, if you've got a problem that is occupying your thinking, and if you can't get your mind, if you can't cast your care about it over on the Lord, then you aren't going to see victory. Jesus, even the night before His crucifixion in John chapter 14, He told His disciples just hours before He was arrested, before they would see Him crucified and they would flee for their life, He told them, don't let your heart be troubled. You believe in God, believe also in Me. And how did He do that? He says, in My Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto Myself, that where I am, there you may be also. And so you know what He did? They were fixing to experience a lot of really negative things. They were going to see Him arrested, unjustly, tried, and then crucified, suffered, buried. It was going to look like all of their hopes and everything was gone. So there wasn't anything in the natural that was positive. So what did He do? He says, in My Father's house are many mansions. If you can't see anything good in this life, then close your eyes and think about heaven. And think about that if worse comes to worse, you're going to be forever in heaven. You know, I believe that this nation is experiencing a third great awakening. And I could spend a lot of time on that. The 10 Spies Network isn't reporting that. You aren't going to hear that on the Communist News Network. But I guarantee, I believe God's moving. But even if you can't see it, if nothing else, God is coming back. The battle isn't over. And I guarantee you, every wrong, every woke person, every person who's promoting transgenderism and mutilating and abusing children and all of this stuff, someday they're going to stand before God and all of their wokeness is going to be gone and they are going to have to give an answer. God is going to set every wrong right and we are going to live for eternity. And see, even if you can't see any good thing, you can always go to thinking about heaven. I believe that that's what Jesus was telling His disciples when He said, in My Father's house are many mansions. He was trying to get them to look beyond the immediate problem. He wound up that same dissertation that started in John chapter 14, verse 1, and in John chapter 16, verse 33, He says, in the world ye shall have tribulation. And this was just moments before He was arrested. He could have said, in the next 30 minutes, you're going to have tribulation. But then He said, but be of good cheer, for I have overcome the world. And so it didn't matter about what happened. Even as bad as the crucifixion and the beating and everything was, they could have looked past that. He even said in John chapter 16, verse 1, these things have I spoken unto you that you should not be offended. They didn't have to be offended. He gave them everything that they needed, that they could have survived the arrest, the crucifixion, the death, the burial. They could have been looking towards Sunday morning and the resurrection. He told them 8 times that He would be resurrected from the dead. But nonetheless, they focused on the negative and they went through 3 days of grief, fear, worry, and all of these things. It was unnecessary. They didn't have to do it. And most people would think, well, man, you're just in denial. Well, I am in denial that all there is what I feel and what I see. There is much more. God has promised us ultimate victory. And if I don't see victory in this life, I'm going to see it in eternity. And He's also given me promises about victory in this life. This is the victory that overcomes the world, even our faith, 1 John chapter 5, verse 4. So I can see victory in this life. It says in Galatians chapter 1, verse 4, that Jesus gave Himself for our sins to deliver us from this present evil world, not just the one to come, but this present evil world. I'm telling you, you can rejoice. If I could rejoice at the death of my son when I felt like crying and falling apart, and yet if I could choose to do that, you can choose to do it. The Lord would be unjust to tell His disciples not to let your heart be troubled. Be of good cheer. The night before His crucifixion, most people today would say that's unfair. He shouldn't have told them to do that. You need to vent. You need to indulge these emotions. You don't need to suppress them. I'm telling you, you do need to suppress negative emotions and fear and doubt and unbelief. And you need to enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. It will change your focus, and it'll get your focus off of the negative, and it'll get you to praising God about the positive. You know, I had a 35 millimeter camera. I remember going to the zoo, and you would focus through the lens of that thing. And when you went to the zoo, they would have this chain link fence between you and the animal. But if you would focus beyond the fence and look at the animal and focus, then the animal would come into focus and the chain link fence would just totally disappear. Or you could focus on the fence and the animal in the background would just disappear. Did you know your mind is like that? You can focus on your problem, and if you do, then God and His provision disappear, and all of the victory that He's provided just disappears. But if you focus on God and His provision, then your problems will disappear. I'm not saying that they cease to exist, but you won't be dominated by them. You won't be focused on them. And Proverbs chapter 23, verse 7 says, "For as he thinketh in his heart, so is he." Your life is going the direction of your dominant thought. I believe I could even say the direction of your focus, what you're focusing your thoughts on. In Isaiah chapter 26, verse 3, it says, "The Lord will keep him in perfect peace, whose mind is stayed upon him, because he trusteth in him." And so how do you get your mind stayed upon him instead of your problem? Instead of talking about the finances and they're coming to repossess my house, my car, nothing's working. How am I going to survive? They told me I'm going to die. How do you get your mind off of this? Praise and worship will force you to take your mind off of the negative and put it on the positive of God's word. I tell you that is priceless. And that's the reason that the Bible says, with thanksgiving, you let your request be made known unto God. You should never be so overwhelmed by any problem that you just come in a sense, just throw up all of your unbelief on God. And, oh God, here's what the doctor said. Here's what the physical is. And you just throw out your problems. Now, God loves you and He has grace and mercy, but that is not the way He told us to approach Him. He told us to enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. He says, "Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name." You say that before you say, "Give us this day our daily bread." He told you to rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. In Psalms 34, it says, "I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble will hear thereof and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. For I sought the Lord, and He heard me and delivered me from all my fears." That's the way you're supposed to enter the Lord, at all times. I'm saying this, I'm being strong with it, but I'm saying it out of compassion. I'm not mad at you. I'm just mad at the devil and the way that he has convinced people that we need to give in to all of these negative emotions. We need to embrace all of our frailties. I'm not saying that you deny that they exist, but I deny that that's all there is. I'm also a born-again person, and I've got the power of God living on the inside of me. I've got promises that I'm going to win, that thanks be unto God, which always causes us to triumph, is what the Scripture says. And because of that, I am going to thank God, and I'm going to praise Him. I don't care what I feel like, and I don't care what the situation is like. You know, I had some things happen. I won't go into what they were, but it made worldwide news. And Paul Harvey said that this was the worst thing that he had ever heard. And did you know, the very next day, my staff came out and they said, "You can't minister in school today." And I said, "Why not?" They said, "We heard what happened." And I said, "Well, I'm not going to tell people what happened to me. I'm not going to sit here and tell them how I feel. I'm going to tell them about Jesus." I said, he hadn't changed. And I got up and I went in and I ministered all 4 hours in school that day. Some people see just you can't do that if something bad has happened to you. Man, I'm not ministering out of my flesh. I'm ministering out of who I am in Christ. And that doesn't fluctuate based on what's happening to me. I know some of you think I'm weird, but I think you're weird to have all of this available to you and not take advantage of it. I'm running out of time today, but this is my little book on the effects of praise. I have this in English and in Spanish. We have CDs and DVDs on this. And today, I'm offering this. I encourage you to call and get it today because I believe it's tomorrow and Friday. Our phone center will be closed because of the holidays. So if you want to receive this, please get it. Listen to our announcer. He's going to give you all of this information, but because of our phone center being closed the next couple of days, you need to call today. So please take advantage of this. Listen as our announcer gives you all of this information. And I promise you, if God spoke something to you today, this book would amplify on it and help cement that in your heart. So listen and then

0: Spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. Carisbiblecollege.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: My name is Jenna Points with Jenna Points Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoyingsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
7: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Dus ik ga gewoon delen vanavond. Ik ga het vanavond iets anders insteken als normaal. Want ik wil eigenlijk beginnen met een vraag. Of tenminste, daar ga ik vandaag onder andere over hebben. Ik wil ook wel een stuk geloof bouwen voor genezing. Maar ik wil eigenlijk meteen met de vraag beginnen. Waarom geneest niet altijd iedereen? En dat is, maar dat zal niet in een paar minuten. Maar dat zal wel een beetje het doorlopende thema zijn van de avond. Nou, als je mijn onderwijs hebt gevolgd en ook het Voice of Faith, dan zal je misschien opvallen dat ik daar nooit echt de nadruk op leg op zo'n vraag. Waarom geneest niet iedereen? Terwijl dat misschien wel een vraag is die je een van de meeste keren krijgt. En de reden daarvoor dat ik dat vaak niet vanuit die invalshoek benader, is omdat ik de vraag liever omdraai. Hoe kunnen we zorgen dat wel iedereen geneest? En als je hem dan anders begint in te steken en begint te onderbouwen, dan schets je ook al zo'n kader en vanuit het woord van God dat die andere vraag vanzelf wel beantwoord wordt. Maar we gaan er vanavond wel onder andere mee bezig. Het is niet altijd zo van nou dit is de reden, maar er zijn wel heel veel punten waarvan ik geloof dat je ervoor kan groeien. Nou, we zitten hier allemaal op Bijbelschool omdat we willen groeien, omdat we verder willen komen met het plan van God. En ik heb goed nieuws voor iedereen. Genezing hoort daarbij voor iedereen. Zowel voor jezelf genezing en gezondheid ontvangen, zit voor iedereen in het plan van God. Want het is de wil van God dat we genezen en dat we gezond zijn. Voor iedereen. Daar gaan we vanavond wel over hebben. Maar het is ook de wil van God dat jij gebruikt wordt om zieken te genezen. Iedere gelovige. Markus 16, vers 17 en 18. Daar zegt Jezus, de gelovigen zijn te herkennen aan de volgende wonderen en tekenen. Zij zullen hun handen op zieken leggen en zij zullen genezen. Dus iedere gelovige is geroepen om zieken te genezen. Dus elke gelovige gaat met dit onderwerp te maken hebben. Dus ik ga het vanavond wel wat breder trekken, maar als je wil groeien in genezing, ik denk iedereen, want anders volg je geen Bijbelschool. Maar er is één besluit wat je moet maken, en dat even los van waarom geneest niet iedereen, maar het heeft er wel mee te maken. Dit is het besluit wat je moet maken als je verder wil komen in genezing. Het woord van God is de waarheid. Niet wat ik zie, niet wat ik voel, niet wat ik ervaar. Gods woord is de waarheid. Niet wat ik zie, niet wat ik voel, niet wat ik ervaar. En daar lopen heel veel mensen al vast. Want dan zeggen ze, ja, maar ik heb een keer voor iemand gebeden en die is niet genezen. Gefeliciteerd, wij allemaal. En nu? Ga je daar blijven hangen? Ga je daar blijven zitten? Ga je dit de rest van je leven roepen bij iedere dienst over genezing? Of zet je het aan de kant en ga je verder groeien? Kijk, het woord van God, dit gaat niet veranderen. Als ik handen op iemand leg en die geneest niet, staat hier nog steeds hetzelfde in. Zij zullen handen leggen op zieken en ze zullen genezen. Dit verandert niet. Dus als dit niet gaat veranderen, wie moet er wel gaan veranderen? Dat ben ik. Ik ben degene die moet veranderen. De Bijbel zegt in Maleachi, zegt de Bijbel over God, ik ben de Heer, ik verander niet. Dus we hoeven niet te gaan zitten wachten tot God verandert. God zit te wachten tot wij veranderen. En dat besluit, ik geloof wat het woord van God zegt. Dus vanuit dat optiek, ik geloof ook dat God wil altijd iedereen genezen. God wil altijd iedereen genezen. En ik ga er vanavond nog wel wat meer over zeggen, maar ik heb op een gegeven moment dat besluit gemaakt. En ook zelfs toen ik eigenlijk nog helemaal geen ervaring had met genezing. Maar ik zag vanuit het woord van God dat het de wil van God is en dat het Gods plan is en dat het Gods wil is. En ik heb besloten wat ik ook zie, wat ik ook voel, ik ga veranderen, niet het woord van God. Dus ik ga groeien. En mensen zeggen, ja, maar ik heb wel eens handen op iemand gelegd, die is niet genezen. Gefeliciteerd, ik heb wel op 200 of 300 of 500 of 1000 mensen handen gelegd. Soms leggen we in een week of in een buitenland op 500 mensen handen. Geneest iedereen? Nee, nog niet. Maar ik ben ook nog niet waar ik wil zitten. En als ik gestopt was bij, ja, maar ik heb ooit voor iemand gebeden, die is niet genezen, had ik dat argument nog steeds altijd kunnen gebruiken, maar waren er geen wonderen gebeurd. Weet je, ik heb ook geliefden verloren, familieleden verloren, al die dingen meer. Maar ik blijf daar niet zitten. Want als ik daar was blijven zitten, kijk, in het begin, voor mij de eerste keer dat iemand genas was, oh wauw, wat een groot wonder. Maar ik heb ook gezien, je groeit in genezing. Nu hebben we letterlijk weken waarin we soms honderden genezingen hebben. En ook in diensten waar we spreken en we bidden voor de zieken. En dan vraag je wie is er genezen. En dan zie je in een zaal dat er minimaal 100 handen de lucht in gaan. En dat je het aantal getuigenissen moet stoppen. Omdat weet je, de dienst die loopt al heel lang uit. Dan moet je gewoon zeggen, joh, genoeg getuigenissen. Weet je, het is klaar. En dan heb je, ben je honderden genezingen verder. Weet je, ik heb steeds meer diensten waar we gewoon aan het spreken zijn. En mensen genezen spontaan. Of waar de kracht van God komt zonder dat u überhaupt handen op zieken leggen. En de mensen genezen. Al gooi je gehoorapparaten de lucht in en de wonderen beginnen te gebeuren. Maar dat is niet waar ik begonnen ben. En je zal daar allemaal ergens doorheen moeten knokken. Dus daarom moet je besluit maken. Het woord van God is de waarheid. En de Heilige Geest leidt je ook in heel de waarheid. Dat zegt Jezus, hè? Johannes 14 en Johannes 16. De Geest leidt je in de waarheid. Jezus zegt in Johannes 17, uw woord is de waarheid. Nou ga ik meteen even een strak statement maken, daar ben ik normaal niet zo van. Ik heb heel veel moeite met predikers en ik kreeg laatst ook weer een goed bedoeld een boek van iemand opgestuurd. Die had mijn boek Jezus aanraken, genezen. En mooi boek, maar die had een hele theorie over het koninkrijk. Is er ook nog niet helemaal en God geneest niet altijd iedereen. En die had er zo'n dikke theologische pil en die moest ik toch maar eens even lezen. Het hele punt is, Jezus zegt de Geest leidt je in heel de waarheid en het woord van God is de waarheid. Ik zie de apostel Paulus, Petrus en Jezus niet op die manier geleid worden door de Geest. Ik zie dat niet terug in de Bijbel. Dat iemand bij Jezus komt en Jezus zegt, ja maar sorry, het koninkrijk is er nog niet helemaal. Jij moet wachten. Dus ik geloof daar niet in. Ik ga daar vanavond nog wel wat meer over zeggen. En dus je moet eigenlijk, je ervaring moet je soms, hoe hard het ook is, aan de kant leren zetten. Dus vroeg aan Smit Wigglesworth, die geloofsprediker. Weet je, wat nou als er iemand, weet je, in die hele rij met genezingsdienst, wat nou als iemand voor je voeten sterft? Hij zei, dan stap ik er overheen en bid ik voor de volgende. Dat toont even zijn mindset aan. Weet je, ik ga door wat ik ook zie. Uiteindelijk wekte hij een hele hoop doden op. Maar het ding is, God wil altijd iedereen genezen. Vaak, niet altijd, maar vaak, als mensen waar ik heel slecht tegen kan, is als God de schuld krijgt, als het niet gebeurt. Daar heb ik een bloedhekel aan. Omdat dat staat nergens in het woord van God. Er is een hele interessante tekst, wat God tegen Job zegt. Je mag het nalezen thuis, Job 42 vers 2. Maar op een gegeven moment, Job ook, die gaf God de schuld van dingen in zijn leven, hè, van de ellende. En dan spreekt God tot Job. En dit is wat God zegt. Dan zegt God tot Job, wil je mij schuldig verklaren, zodat je zelf rechtvaardig bent? Wil jij mij schuldig verklaren, zodat je zelf rechtvaardig bent? Met genezing heb ik dat heel veel mensen zien doen. Die zeggen dan van, ja, maar, weet je, dit was gewoon niet de wil van God. Dan heb je God schuldig verklaard en jij bent rechtvaardig. Het heeft niet aan jou gelegen. Nee, jij bent de perfecte christen. Ja, jou ligt het niet. Jij hebt perfect geloof. Jij wandelt perfect in de gaven van de geest. Man, de kracht van Gods pad van 100 kilometer van je af. Joh, aan jou ligt het niet. Snap je wat ik wil zeggen? Je verklaart God schuldig. Je zegt, Heer, het is uw schuld. Maar ja, dat is ook makkelijk. Want als God schuld is, hoef ik niet te veranderen. Dus dat is niet waar ik in geloof. En God wil altijd iedereen genezen. Dat moet je uitgangspunt zijn. En in mijn boek geef ik 7 redenen waarom we dat zeker kunnen weten. En ik ga er heel kort doorheen. Ik ga ze niet uitgebreid behandelen. Maar de allereerste, wie weet hem nog uit het boek? Wie heeft hem onthouden? Of 1 van de 7? We leggen de lat al iets hoger. Mijn quiz is moeilijker als die van Wendy, zie je dat? De eerste reden is de oorsprong van ziekte is de duivel en demonen. De duivel en demonen is de oorsprong van ziekte. God wil altijd iedereen genezen. Het is Gods wil dat je gezond bent, omdat het is de duivel die mensen ziek maakt. De kerntekst hierover is Handelingen 10 vers 38. Als je wil functioneren in genezing, moet je deze 100.000 keer uit je hoofd kennen. Handelingen 10 vers 38. In Handelingen hoofdstuk 10, daar vat Petrus, de apostel Petrus, die vat de hele bediening van Jezus samen. Nou, je weet, Jezus heeft duizenden mensen genezen. Hele massa's mensen. Soms de voedselvermenigvuldiging, ze kwamen daar, al die mensen, vanwege de wonderen die hij aan de zieken deed. Nou, dat waren er al 5000, alleen de mannen. Dus met vrouwen, kinderen, misschien 20.000, 25.000 mensen kwamen daar voor de wonderen die hij deed aan de zieken. Duizenden zieken genas Jezus. Maar dan zegt Petrus dit, hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, hoe hij het land doorgegaan is terwijl hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren genas. Door wie waren ze overweldigd? Door de duivel. Door de duivel. Wie had ze ziek gemaakt? Bij wie was het in het plan dat die mensen ziek en beperkt zouden zijn? Het was in het plan van de duivel. En wat deed Jezus met al die duizenden mensen? Hij genas ze. Als het in het plan van God was, dan had Jezus dat lekker laten zitten. Want Jezus gaat niet aan het plan van God komen. Dus al die duizenden mensen waren ziek door de duivel. Door de duivel. Deze tekst, sommigen van jullie kennen het verhaal, heeft de hele bediening van John G. Lake eigenlijk zijn hele bediening gestart. John G. Lake werd groot gebruikt in genezing rond 1900. Maar op een gegeven moment was zijn eigen vrouw was ziek en die lag op sterven. En de dominee zei, ja, we begrijpen de wegen van de Heer niet. En John G. Lake werd zo boos op God dat hij smeet zijn Bijbel tegen de muur. En hij dacht, als dat God is, hoef ik er niks mee te maken te hebben. En hij raapte zijn Bijbel op om nog een keer te gooien. En toen viel het open op deze tekst. En toen las hij alle die door de duivel overweldigd waren. En dat is het moment dat hij beseft, wacht, dit is niet God die mijn vrouw hier ziek maakt en steelt. Het is de duivel. En hij zegt, als het van de duivel is, dan kan ik er tegen bidden. En hij bidt voor zijn vrouw en zijn vrouw geneest. En dat is de start van zijn bediening. Voor iedereen, als je wil starten met bidden voor genezing of voor jezelf, genezing wil ontvangen, het allereerste wat je moet weten is, ziekte is niet van God. Ziekte is niet van God. En dat kan dus ook een soort heilige boosheid in je op laten staan. Ik word altijd moe van die ene man ook die mij een boek schreef. Ja, maar jij doet een claimtheologie. Je wil iets van God claimen. Hou op met je claimen. God wil het ontzettend graag geven. Het is de duivel. Als ik iets van iemand claim, is het van de duivel. Want hij is een dief. Als hij iets gestolen heeft, ga ik het terughalen, ja. Net zoals dat er een inbreker in mijn huis komt. Ik wou zeggen, die de tv meeneemt. Maar we hebben geen tv, maar bij wijze van spreken. Als je die ziet lopen, zwaai je hem ook niet uit. Zeg je, moet ik helpen tillen. Zal ik de deur open houden? Nee, je claimt dat ding terug wat hij probeert te stelen. Als de duivel iets van je steelt, dan haal je het terug. In Lucas 13, daar zien we vers 11, die kromgebogen vrouw. En dan zegt Jezus, deze vrouw heeft een geest die haar ziek maakt, al 18 jaar lang. En vers 16 zegt hij, deze vrouw is door de Satan gebonden. Nou, keer op keer in het Nieuwe Testament is overduidelijk dat ziekte van de duivel is. In het Oude Testament is dat soms wat vager, wat schimmiger. Maar de Bijbel zegt ook over het Oude Testament, het was slechts een schaduw. Nog niet de hele openbaring was daar. Het was Jezus die uiteindelijk met de hele openbaring kwam. En die dan een keer duidelijk maakt van jongens, de zaken liggen iets anders dan sommige mensen denken. Dus ziekte komt van de duivel. Kijk, dat is nummer twee, stap nummer twee. Kijk naar Gods oorspronkelijke plan. Sommigen zeggen, ja, mijn ziekte, als God. God wil mensen niet ziek hebben. Kijk naar hoe God dingen bedoeld heeft. Waar zien we dat? Ten eerste in de Hof van Eden. Daar was Gods perfecte wil. Adam liep niet achter Eva aan met twee stokken en Eva in de rolstoel door het paradijs heen. In de perfecte wil van God. Ik schets dingen even hard. Maar ze waren gezond. Ze waren perfect. Dat was de wil van God. Wanneer kwam de ziekte als gevolg van de zonde. De zonde van het werk van de duivel. Daar begint ziekte. Als ziekte in het plan van God zit. In de wil van God zit. Dan zouden we in de hemel ook met een scootmobiel, een rollator, een stok. Kunstgebit. Weet ik veel wat allemaal. Maar in de hemel is Gods perfecte wil. En dat is wat we lezen. Daar zijn geen tranen meer, daar is geen rouw meer, daar is geen pijn meer, daar is geen ziekte meer. Dus ziekte is niet de wil van God. En wat bidt Jezus zodra hij op aarde komt en leert zijn discipelen bidden? Hij zegt, Heer, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo op aarde. En wat doet hij? Hij begint de zieken te genezen. Dat is Gods wil, zoals in de hemel, zo op aarde. Net kwam de vraag van, is naar de hemel halen ook een vorm van genezen? Nou, in de hemel is iedereen gezond. Maar ik geloof niet dat het Gods manier is om op aarde te genezen. Er is niemand die met mij laat zijn en Jezus komt en zegt, wacht, ik weet wel een oplossing. Ik zal je naar de hemel sturen. Soms moet je dingen even scherp stellen. In de hemel, ja, is iedereen genezen? Is de volkomen gezondheid? Is het perfect? Maar het is niet Gods manier om op aarde de zieken te genezen. Jezus zegt niet, leg handen op zieken en ze zullen naar de hemel gaan en daar gezond zijn. Ook dit, ik snap de vraag, omdat ook, er zijn ook predikers die dat dan prediken. God geneest altijd, maar soms is het niet hier op aarde, maar in de hemel. Klinkt heel mooi, maar staat niet op de kaart. Staat niet in het woord. En daarom is het zo belangrijk om zo dicht bij het woord te blijven. Dus daar zien we dat het Gods perfecte wil is. Nou, een andere is als je kijkt naar het karakter van God. Als je kijkt naar het karakter van God. En dan en wat was de openbaring die Jezus bracht? Jezus, wat zegt onze Vader? Jezus openbaarde God als een liefdevolle vader. De farizeeën wilden hem stenigen. Die zeiden, joh, als jij God je vader noemt, maak je jezelf gelijk aan God. Wat denk je dat jij mee bezig bent? En dan zegt Jezus in Matthäus 7, zegt hij ook van, joh, als je bidt, weet je wel, welke vader zou nou zijn zoon een steen geven als iemand brood vraagt, al die dingen meer. Hoeveel te meer geeft uw hemelse vader goede dingen aan hem die aan hem vragen. Dus Jezus schetst God als vader die nog veel beter is dan iedere natuurlijke vader. Veel beter. Hij is veel beter dan iedere natuurlijke vader. Ik begrijp ook dat sommige mensen hebben positieve ervaringen met hun vader. Anderen hebben misschien negatieve ervaringen. Maar God staat los van al die natuurlijke vaders. Hij is de perfecte goede vader. Er is geen enkele goede vader überhaupt op aarde die graag wil dat zijn kinderen ziek zijn. Weet je, als ouder, een van de dingen wat je het meest pijn doet, als je ziet dat je kinderen ziek zijn of pijn hebben of ellende hebben. Dat breekt je hart als ouder. En dan zijn er mensen die durven te zeggen, ja, soms maakt God ons ziek om ons iets te leren. Als ik dat op aarde doe, zit ik morgen vast in de gevangenis in een dwangbuis en terecht. Als ik zeg, nou, Matthew heeft niet zo goed geluisterd deze week. Fem, pak even de spuit met wat injectie, wat ziekte. Zullen we eens even leren? Ik zou helemaal verknipt zijn als ik dat doe. Ik wil mijn kinderen iets leren, dus ik maak ze ziek. En toch wordt dat gepreekt over God. En dat heeft weer te maken met een gebrek aan kennis van het woord van God. Hoe leidt God ons? De geest leidt ons in heel de waarheid. Door de geest en door het woord worden we opgevoed, gecorrigeerd. Niet door ziekte. Niet door ziekte. Zo ben ik, ja, maar die persoon die was ziek en die heeft toen echt geleerd om dankbaar te zijn voor wat hij wel heeft. Prijs God voor wat hij daar geleerd heeft. Maar dat is iets anders dan zeggen, ja, maar God heeft hem ziek gemaakt om dat te leren. God is veel beter dan iedere natuurlijke vader. Zien we in het karakter van God. De Bijbel zegt in Jacobus 1, vers 17. Elke goede gave en volmaakt geschenk komt van boven. Van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of schaduw van ommekeer. God heeft geen schaduwzijde. God heeft geen schaduwzijde. God heeft geen donkere kant. In de brief van Johannes zegt Johannes op een gegeven moment. Hij zegt, dit is de boodschap die wij van hem ontvangen hebben. Dus die wij van Jezus hebben gekregen, dat God licht is en in hem is geheel geen duisternis. Dat was Johannes bijgebleven, want Jezus hem had geleerd over God. Nummer 4 is kijk naar de hele lijn in het woord van God. Als je de wil van God wil weten, kijk naar de hele lijn in het woord van God. Als je kijkt hoe God zich openbaart van Genesis hoofdstuk 1 tot en met het laatste hoofdstuk van Openbaring, laat God zien, ik wil mensen genezen en gezond hebben. Hij schiep een perfecte, hij maakt een perfecte schepping. Hij zegt dat hij gaat eindigen met een perfecte schepping. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En alles daartussenin laat zien dat God wil genezen. Een van de namen van God is, ik ben de Heere, uw geneesheer, Jehovah Rapha. God heeft zijn naam eraan gekoppeld. Het ik ben genezing is wat God zegt tegen zijn volk. Ik ben genezing. Onder het Oude Testament, zelfs onder de wet, genezing was niet onderdeel van de vloek. Ziekte was onderdeel van de vloek. God zegt niet, als jullie heel goed naar mij luisteren, maak ik je ziek. Maar oh wee, als je niet luistert, dan genees ik je. Nee, het was onderdeel van de vloek. Het was helemaal niet Gods plan voor zijn volk. Want God zegt, kies dan de zegen op dat je leven zult. Kom niet onder die vloek, kom daar niet in de buurt. Dus door heel de Bijbel, ik ben de Heer uw geneesheer, wat Jezus laat zien. Waarom is dat belangrijk? Omdat er komen altijd mensen en die komen dan met één vers aan. En waarom zegt hier de Bijbel dat Trofimus ziek in Mileten achter was gelaten? In 2 Timotheus 4 vers 20 of 1 Timotheus 4 vers 20. En dan willen ze per se daar een antwoord op voordat ze de rest van de hele Bijbel beginnen te begrijpen. Begin eerst eens gewoon de grote lijn in het woord van God te zien. Hoe maakt God zich bekend? Wat zegt God over ziekte? Is het een zegen? Is het een vloek? Genas Jezus mensen of maakte die ze ziek? Is je genezing betaald aan het kruis? Ja of nee? Voordat je met dat soort dingen bezig gaat. En soms lopen mensen daar helemaal op vast. Weet je, Paulus zijn doorn in het vlees. Ja, God wil toch niet altijd. En dan beginnen ze met één tekstje waarvan zelfs de theologen nog ellenlange discussies hebben wat überhaupt is en betekent. Dat is hetzelfde als iemand, zeg maar, als iemand in een autogarage gaat kijken bij een monteur en dat hij met een of andere cilinder bezig is. Zegt, joh, wat is dat onderdeeltje? Wat doet dat? Dan zal die monteur waarschijnlijk zeggen, joh, weet je überhaupt hoe een verbrandingsmotor werkt? Weet je hoe dat hele ding apparaat functioneert? Want hij kan moeilijk één schroefje of één detail of een chipje uitleggen als je niet weet hoe de rest van de auto functioneert. En met genezing is dat hetzelfde. Daarom, als ik predik over genezing, ik zet altijd eerst het grotere plaatje neer voordat we op hele specifieke vragen ingaan. Dus als je kijkt naar de algemene lijn van God, in het woord van God is gewoon God wil mensen genezen. Exodus 23 vers 25 is dan ook een enorm krachtige tekst om je geloof mee te bouwen. U moet de Heer uw God dienen. Hij zal uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. Nou ga ik meteen een koppeling maken naar geloof. Want vers 26 zegt dit. Geen vrouw in uw land zal een miskraam hebben of onvruchtbaar zijn. Ik zal het aantal van uw dagen volmaken. Het is een belofte die God doet aan zijn volk. God zegt, als je mij dient, ik zal ziekte uit je midden doen wijken. Nou, tegelijkertijd worden we wel soms geconfronteerd met ziekte in het midden van de gemeente. Of, en laten we zeggen, zeker met miskraam of onvruchtbaarheid komt vaak voor. Dan kan je twee dingen doen. Of je zegt, joh, weet je, zie je, dit klopt niet, dit is niet waar. Het woord van God is niet waar. Of ergens zit er misschien iets waar wij in kunnen groeien en ook de mate van geloof. En dit verhaal is een behoorlijk radicaal verhaal. Ik vertel ook niet dat omdat mensen zich veroordeeld voelen of wat dan ook. Maar als het gaat om geloof en weten wat je verbond is. De Afrikaanse voorganger Bishop David Oyedepo heeft een verhaal. Ik weet, het is echt radicaal geloof. Maar die man weet in ieder geval wat hij doet. Op een gegeven moment, zijn vrouw was zwanger van een eerste zoon en op een dag komt hij thuis en zijn vrouw zegt tegen hem, schat, ik heb een miskraam gehad. Ze zei, I've had a miscarriage. En zijn reactie was, that cannot happen. Please bring me my food. Dat kan niet gebeuren. Was zijn eerste reactie. Hij zei, it's anti-covenant. Het gaat tegen het verbond in. Verder zei hij er geen woord meer over en even later gaf zijn vrouw geboorte aan een gezond kind.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.

0: maak van 2024 jouw jaar van groei. Zet het jaar apart om te groeien in geloof, wandelen in je roeping, functioneren in de gaven van de geest, Gods stem verstaan en nog meer belangrijke Bijbelse thema's op de gratis Engelstalige part-time Bijbelschool van Frontrunners. Ben jij erbij? Dan zien we jou vanaf 7 februari iedere woensdagavond in Werkendam. Meld je snel aan voor deze gratis part-time Bijbelschool via frontrunners.nl/parttime.
1: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online Bijbelschool via bijbelschool.tv.
2: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
3: Ik begrijp dat er een level van niveau, of niveau van geloof, waar de meeste van ons nog niet zitten. Amen. Maar hij zit er wel. En hij krijgt die belofte. Daarom word ik altijd soms op moe van mensen met die theorieën van al reeds en nog niet. En koninkrijk misschien wel. En soms toch niet. En het hele ding is, het heeft te maken met jouw geloof. Want dit is namelijk het ding. Als ik, je kent predikers. Als je daar video's van ziet. Als ik bij wijze van spreken voor jou, voor je ogen, iemand zou zetten die met een gebroken been aankomt, maar zijn bot steekt zo ver uit zijn been. En ze zeggen, joh, genees hem even. En je zou voor hem bidden en er zou niks gebeuren. Dan zijn dat van die mensen komen, ja, maar het koninkrijk van God, weet je, breekt toch nog niet helemaal door. Het hele verschil is, als ik diezelfde jongen meeneem naar bedieningen in Afrika die ik ken, die bidden voor die jongen, dat been groeit terug en die geneest. Of is het koninkrijk in Afrika al wel helemaal doorgebroken? Snap je wat ik bedoel te zeggen? Dat hele argument gaat helemaal niet meer op. Zodra er iemand anders voor hem bidt die wel geneest. In plaats van dat je zegt, oké, wacht. Misschien vraagt het inderdaad een niveau van geloof. Weet je. Soms moeten we eerlijk worden, ook naar onszelf, in plaats van de schijn hoog houden. Ik heb ook soms tegen mensen moeten zeggen, ik weet nog de allereerste keer dat ik naar Amerika ging. We hadden wonder naar wonder. En op een gegeven moment kwamen die mensen. Die zetten een vrouw voor mijn ogen die blind was. Maar die had geen oog in de oogkassen. En ze vroegen, joh, wil je er genezen? Op het moment dat je dat ziet. Je ziet gewoon holle oogkassen. Geloof me, je geloof in begin. Toch, laten we eerlijk zijn. Dat doet iets met je. Je kan wel zeggen, ik wandel door geloof. Niet door wat ik zie. Ja, totdat je het echt ziet. Die vrouw die genas ook niet. Maar ik heb niet gezegd, dat is niet de wil van de Heer. Ik heb gewoon gezegd, sorry. Ik zit nog niet waar ik moet zitten. Maar het kan wel, want in de bediening van A.A. Allen groeiden ogen in oogkassen terug en mensen genazen die niet eens ogen hadden. Ik ga niet zeggen, God kan dat niet doen. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Maar ik zit er nog niet. Maar ik ben wel onderweg en ik ga er ook niet blijven hangen. Daarom is het belangrijk dat we die getuigenissen nodig hebben van mensen zoals een A.A. Allen en dat soort bedieningen. Waarbij dat wel gebeurt. En dat je het ziet en dan wacht van, oké, weet je, dit is waar we voor gaan. Dus de algemene lijn in het woord van God. Nummer 5, deze is, heb ik net al heel klein beetje over gehad, dus ga ik niet meer diep op in. Maar kijk naar het leven van Jezus. Johannes 14, vers 8. Jezus zegt, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Punt. Als we naar Jezus kijken, zien we God de Vader. Jezus vertelde niemand, sorry, het is niet Gods wil om jou te genezen. Het is niet het verhaal dat Bartimaeus eindelijk bij Jezus kwam. Dat Jezus zegt, dat kan ik voor je doen. Rabbi, dat ik ziende kan worden. En dat Jezus zei, ja, maar dat is niet het plan van God. Ga maar weer terug naar je bedelschaal. Nergens. Jezus zei dat niet tegen mensen. En ik word altijd heel moe van mensen die allerlei dingen zeggen die Jezus nooit zou zeggen. En heel veel dingen die wij zeggen, zou Jezus nooit zeggen. Ja, misschien wil God jou iets leren eerst met deze ziekte. Er was geen blinde, verlamde, zieke die bij Jezus komt. Jezus zegt, God wil jou eerst iets leren. Kom over 2 jaar maar terug. Nee, Jezus genas ze. Jezus genas iedereen die bij hem kwam. Punt. Dus kijk naar het leven van Jezus en je ziet de wil van God. Je ziet het karakter van de Vader. En er zijn honderden teksten die dat onderbouwen, maar daar hoeven we nu niet heel diep op in te gaan. Nummer 6. Het sterven van Jezus. Jezus liet het al zien tijdens zijn leven. Op het moment dat Jezus sterft, zegt hij bij Jesaja 53, hij heeft onze ziekte gedragen. Hij heeft onze ziekte gedragen. Ik heb besloten, alles wat hij gedragen heeft, ga ik niet meer dragen. En er zijn altijd, en dat is het ding met theologen, je kan altijd dingen uitleggen omdat je het niet begrijpt. Dus heel vaak laatst ook mensen weer een studie van, ja, maar ik heb dat toch eens in het Hebreeuws heel diep onderzocht. En als je dan die theoloog erover leest uit de 17e eeuw na Christus, en dan zie je toch dat zij uiteindelijk toch verwachten dat het niet letterlijk over ziekte gaat, maar over onze zieke ziel. Gefeliciteerd. Mooi. En nu? Gaat het iets veranderen in je leven? Ga je hierdoor wonderen zien? Nee. Je zoekt een excuus om te onderbouwen waarom niet iedereen geneest. Stop ermee. Stop ermee. Ik geloof wat er staat. Bovendien in Matteüs hoofdstuk 8 wordt het letterlijk op genezing geplakt. Daar zegt de Bijbel dat Jezus genas al hun zieken, zodat vervuld werd wat de profeet Jesaja zei. Hij heeft onze ziekte gedragen. Jezus heeft het gedragen aan het kruis. Dat is het probleem met theologen. Ze liegen. Ik heb zelf ook theologie gestudeerd. Ik was geen hele makkelijke leerling voor die meeste docenten. Het hele ding is, je kan alles namelijk verdraaien zoals het jou goed uitkomt. Ik heb sommige docenten bijna een hartaanval bezorgd. Had ik misschien ook niet moeten doen achteraf, maar het was wel leuk op dat moment. Waarin een van de docenten was een predikant uit de traditionele gemeente, is niks mis mee, maar die moest lesgeven over de Korinthebrief. En we kwamen bij de gaven van de geest. Dit is gewoon een leuk verhaal tussendoor, hoor. Je zit geen les in. Misschien meneer het niet moet doen, maar in ieder geval. Hij zegt in die klas, hij zegt, en ik wist, die man die had een enorm groot hart voor Israël. In ieder geval, die man die zegt in die klas, hij zegt, ja, maar de gaven van de geest, hè, dat is eigenlijk niet zo heel belangrijk. Want Paulus die wijt er maar 1 hoofdstuk aan hier. In 1 Korinthe 12, dat is alles. Dus niet belangrijk, kunnen we links laten liggen. Ik stak mijn hand op. Hij zegt, ja. Ik zeg, meneer, Israël is ook niet zo belangrijk. Hè? Er staat alleen in Romeinen 11. Ik dacht, maar dat ze een idee moesten halen. Die man begon te hyperventileren, die had het niet meer. Mijn punt was even om aan te tonen. Als je wil, kan je alles alle kanten opbuigen. Kan je van alles zeggen, dit is niet belangrijk, maar 1 hoofdstuk. Ik vind een heel hoofdstuk vind ik behoorlijk wat. Toch? Als ze nou 1 vers hadden over waar iets stond van de gaven van de geest, er verder helemaal nooit iets, dan had je kunnen zeggen van ja, nou ja, ik weet ook niet wat het dan betekent. Maar een heel hoofdstuk, en bovendien zijn het meerdere hoofdstukken, maar goed. Het ding is, je kan alles altijd verbuigen zodat het jou het beste uitkomt. Op een gegeven moment kwamen we in Jacobus en dan zegt Jacobus, maar als je vraagt, moet je wel in geloof vragen, want als je twijfelt, krijg je niks. En die docent zei, ja. Maar dat is een gedicht van Jacobus, dat is beeldspraak. Nou ja, als het niet uitkomt, kan het ook veranderen in een gedichtenbundel. Was niet letterlijk bedoeld. Het hele ding is, je kan alles altijd alle kanten opdraaien, zodat het jou goed uitkomt. Echt waar, het is gewoon een ziekte in de theologische wereld. Ja, die brief in het Oude Testament, die profeet is waarschijnlijk veel later geschreven, anders kan hij dat nooit weten. Dat is profetie, koe. Alsjeblieft. Echt waar, maar over een aantal de raarste dingen, de plagen in Egypte. Ja, nee, dat had te maken met de rode grond, die stroomde de rivier in, toen werd het rood als bloed en toen ja, gingen alle kikkers dood en die vielen eruit. En toen al die kikkers eruit, weet je wel, en die het land in en nou ja, die springkanen, die lust wel graag die kikkers. Dus die hele natuurlijke verklaringen. Waarom geloof je niet gewoon in een wonder? Ja, weet je, ze gingen wel door de Rode Zee, maar die was maar 10 centimeter diep. Ja, en daarna verdronk God een heel leger in 10 centimeter water. Gefeliciteerd. Alsjeblieft. Hoe lang blijven we doorgaan met redeneren en logica? Dit is het hele ding. Ik heb God nooit zien werken met logica of redenatie. Nooit. Nooit. En daar lopen wij westelingen enorm klem. Lopen we enorm klem. De hele kerk, in het hele Westen. Ik heb het niet alleen over Nederland, maar de westelijke wereld. We zitten klem. Het is een van de machten zelfs in Nederland. Logica en redenatie. God vraagt nooit aan mij, Tom, vind je dit een goed idee? Nee. God zegt, Tom, dit is je gebouw. Zet mijn handtekening onder contract. Heb je het geld? Nee, maakt niet uit. Is dat een goed idee? Nee. Ik ben blij dat sommige mensen vandaag de dag de Bijbel niet hoeven vertalen. Die zouden geloof vervangen door wijsheid. Maar je moet wel afvragen wat wijsheid is, broer. Heb je die wel eens gehoord? Je moet wel afvragen. Jezus zei dat nergens. Petrus, je moet, voordat je uit die boot stapt, vraag je even af wat wijsheid is, Petrus. Ik bedoel, je hoeft nergens heen. Je komt weer terug in dezelfde boot. Hè, wat is wijsheid in zo'n situatie? Kijk, we kunnen wel voor die melaatse bidden en handen opleggen, maar het is ook een besmettelijke ziekte. Dus je moet je afvragen, wat is wijsheid in zo'n situatie? Hè, Jezus zei in Marcus hoofdstuk 11, alles wat je bidt en je hebt de wijsheid om het zelf te ontvangen, dan zal je het uiteindelijk krijgen. Dat is hoe we vandaag de dag vaak de Bijbel zouden vertalen. Onze hele redenatie, wijsheid, al die dingen zijn ziekte. Soms spreek ik oudsten en dan gaat het over gemeentegroei. Zeg, ja, we kunnen dit jaar 3% meer doen. Want, of nog niet eens, maar we hebben in ieder geval 3% kerkgroei verwacht. Dus 3% meer tiende, dat is, weet ik veel, 2000 euro erbij. Dus dan kunnen we het kinderwerk, kunnen we... Alsjeblieft. Ik ben blij dat ze niet in Handelingen zo dachten. Dan waren we nou nog met z'n 18e. Dan kwamen er gewoon duizenden tot geloof op een dag. Weet je, onze hele redenatie, ons hele redeneren is echt een enorme valkuil. Waar ook heel veel mensen klem blijven zitten, ook met genezing. Dus daarom moet je ook niet zo snel onder de indruk zijn van iedereen die allemaal... Ik ben altijd alleen maar geïnteresseerd in doctrines, in mensen die het woord prediken, die me verder gaan brengen ergens in. Niet die me ergens vandaan willen houden of iets willen verdedigen. Of waarom het niet lukt. Ik luister liever naar mensen die het wel doen en waar het wel lukt. En de laatste heeft ermee te maken, ook dat genezing is onderdeel van het nieuwe verbond. Het heeft te maken met Jezus de verstierf, het is onderdeel van je verbond. Maar daar wil ik nu niet dieper op ingaan. In mijn boek ga ik daar behoorlijk diep op in. Ik heb nog de schaduwverhalen waar ik ook in mijn boek op inga. Maar goed, een aantal dingen al hierover gezegd. En waar ik mee verder wil gaan, in de tweede helft ga ik daar een stukje mee verder en daarna wil ik vragen gaan beantwoorden. Omdat ik snap, ik doe het ook expres. Ik schop een hoop los, omdat je soms moet je eerst iets losmaken bij mensen. En soms moet je ook heel hard even de andere kant schetsen, dat mensen even wakker geschud worden. Van, oh ja, wacht eventjes. Dit is, ondanks dat sommige dingen gewoon aangeleerd zijn. Maar een van de dingen waar ook veel kritiek op kwam van mensen op mijn boek is, omdat de subtitel was, hoe iedereen kan genezen door Jezus aan te raken. Nou, ik vind het altijd leuk, want als ik een boek schrijf, kan ik van tevoren altijd al de kritiek voorspellen zonder dat ik in mijn profetische gaven functioneer. Hoef je geen profeet voor te zijn. Dat is gewoon logica en redenatie. Mijn nieuwe boek, ik heb hem voor de vakantie afgeschreven. Christel gaat er nou doorheen qua tekstredactie en nog iemand. En we hopen hem in november uit te brengen. Maar mijn nieuwe boek heet Bidden is ontvangen. Bidden is ontvangen en het gaat erover hoe je eigenlijk altijd gebedsverhoring kan zien. En ik weet nu al dat als je zo'n boek publiceert met bidden is ontvangen, ik kan de reacties al profiteren. Ja, maar je moet niet denken dat je alles krijgt wat je bidt. Je moet niet denken dat God Sinterklaas is. Uiteindelijk bepaalt God wat we wel en niet krijgen. Je kan het gewoon allemaal, kan je het al lang van tevoren openbaar maken. Het hele ding is, weet je, dat is hoe iedereen kan genezen, voordat we gaan mannen, waarom geneest niet iedereen? Sommige dingen komen overeen met het eerste gedeelte. Ik ga gewoon een aantal vragen stellen om je te triggeren hierin. Genas bij Jezus iedereen waar hij handen op legde? Ja of nee? Ja. Bij Jezus genas iedereen. Ga ik meteen even in op een vraag die in de zaal gesteld werd over syndroom van Down was de vraag. En noem nog iets. Verstandelijke beperkingen. Ten eerste maakt het bij Jezus niet uit. Is wat ik lees in het woord van God. Sowieso, of na 13 jaar ziek, 18 jaar ziek, 38 jaar levenslang, al die dingen. Maakt er voor Jezus geen verschil. Jezus genas ook, zegt er bij Matteüs hoofdstuk 15, de verminkte. Verminkte. En verminkte kan van alles zijn, maar het kan ook mensen zijn die ledematen missen. Die benen missen. Dat zijn mensen die verminkt zijn. Dat is niet een. Want er staat de kreupelen, de verlamden. Maar die kreupelen zijn de verminkten. Dus het waren niet mensen die niet konden lopen, die alles nog hebben. Maar die echt verminkt waren. Dat is Matteüs hoofdstuk 15. Die genas Jezus. En heel veel dingen staan niet specifiek beschreven in het woord van God. Er staat ook niet van, nou, die werd genezen van zijn hoofdpijn. Het hele ding valt daarop terug. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Ik zou niet weten waarom het niet kan. Alles is mogelijk voor God. Alles is mogelijk. Dus ik geloof ook dat God dat soort dingen absoluut kan genezen. Dat, er is een verhaal, misschien dat we die wel... kennen jullie dat verhaal? Dat R.W. Schembeck vertelt dat verhaal over A.A. Allen, over die wonderen. Dat jongetje, of volgens mij is het een jongetje met 26 ziektes. Heeft iemand die wel eens gezien? Anders kunnen we misschien vanavond of andere keer ook wel laten zien. In ieder geval, dat kind was totaal verminkt, gehandicapt. Die kon niet spreken, had geen ogen, was misvormd, al die dingen meer. En eigenlijk die had eigenlijk niet eens meer moeten leven. In ieder geval, zo A.A. Allen voor dat kind bad, kwam de kracht van God. En dat hele, dat kind genast totaal. Er werden ogen gevormd in zijn oogkassen. Al die armen, die hoorde je die werden uitgestrekt. De meest bizarre wonder gebeurde. Er zijn video's ook van A.A. Allen, dat hij bidt en dat jongetje heet The Monkey Boy. Want die had zijn benen waren spaghetti, er zaten geen botten in, was alleen maar spier. Dus die kon nergens op staan. Dus als ze die neerzetten, dat zakte gewoon als pudding in elkaar. Hij bidt voor dat jongetje, hij zet hem neer, dat jongetje loopt. Botten gemaakt. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Maar goed, genas bij Jezus iedereen. Ja? Zei Jezus dat wij hetzelfde zouden doen als hem? Ja. Ja. Nou, dan ben je er al 1 plus 1 is 2. Toch? Je hoeft het niet heel moeilijk te maken. Als bij Jezus iedereen genas en Jezus zegt,

En dan vragen ze: Heer, waarom konden we hem niet genezen? En dan zegt Jezus niet van: ja, maar jullie zijn niet de zoon van God. Of je moet ook niet denken hetzelfde kunnen doen als mij, hè? Nou, hup, beide beentjes op de grond. Nee, hij zegt: jongens, ligt in jullie ongeloof. Ligt in jullie ongeloof. Dus wij kunnen hetzelfde doen. Deze is leuk, want deze weten, uiteindelijk als je een boek hebt gelezen wel, maar genas bij de apostelen iedereen. Nee en ja, dat is inderdaad een goeie. Matthäus hoofdstuk 17, soms zien we dat ze niet lukt. Maar de wil van God was dat iedereen geneest. En er zijn meerdere teksten die aantoont dat in andere plekken het ze lukt om iedereen te genezen. Handelingen 5 vers 16. Men bracht hen naar de apostelen die door onreine geesten, zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden. En zij werden allemaal genezen. Dit is Handelingen hoofdstuk 5, niet Matthäus 5. Dit is boekhandelingen met de apostelen. Ze brachten alle zieken en die werden allemaal genezen. Paulus in Handelingen 28. Alle zieken op het eiland kwamen naar hem en werden genezen. Paulus genas iedereen. Markus 6 vers 12. Ze dreven veel demonen uit, zalfden de zieken met olie en maakten hen gezond. Lucas 9 vers 6. Zij genazen overal de zieken. Gaat niet over Jezus, gaat over de apostelen, gaat over de discipelen. Dus kan het. Ja, het kan. Hoe weten we zeker dat iedereen kan genezen? Nummer 4 is de genezingsopdrachten. Als Jezus zegt genees de zieken, maakt hij dan uitzonderingen, ja of nee? Nee. Hij zegt niet genees ze, tenzij... Tenzij je in Nederland woont in 2020, dan wil ik dat je een boek schrijft over het koninkrijk, al reed ze nog niet. Nee, in de genezingsopdracht is leg handen op zieken, ze zullen genezen, genees de zieken, waar je ook heen gaat, genees de zieken. Dus dat is de standaard. Naar vraag nummer 5, is Jezus voor iedereen gestorven? Gelukkig, duidelijke ja. Als Jezus voor iedereen is gestorven, dus wil jij God iedereen vergeven? Zegt iedereen in de kerk, ja, wil God iedereen genezen? Hoor je zo'n krekel? Krik, krik, krik. Dit is het ding, Jezus stierf voor iedereen. Zijn bloed heeft gevloeid voor iedereen een zonde, maar zijn striemen zijn voor iedereen een genezing. Dat is het grote probleem met waar we mensen prediken in één keer uitverkiezing als het gaat om genezing, maar niet als het gaat om vergeving. Jezus stierf voor iedereen, dus kan iedereen genezen. Net zoals iedereen vergeven kan worden en gered kan worden. Nummer 6, is Jezus veranderd? Nee. Hebreeën 13 vers 8. Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Jezus is niet veranderd. Nummer 8, hebben wij, of nummer 7, ik weet niet, maakt niet zoveel uit. Hebben wij een andere Heilige Geest? Nee, we hebben dezelfde Heilige Geest. Dat zegt de Bijbel in Romeinen hoofdstuk 8 vers 11. We hebben dezelfde Geest als Christus. Weet je, er is geen A-merk Heilige Geest en een B-merk. Dat zijn in de winkel met cola. Weet je, je hebt Coca-Cola en Pepsi. Maar je kan ook van dat spul pakken wat eigenlijk naar appelsap met prik smaakt. Niemand ervaring mee? Oké, maakt niet uit. Ja, misschien had ik ook gewoon een appelsap met prik hoor. Kan ook in ieder geval. Er is geen B-merk Heilige Geest van mindere kwaliteit of die net wat minder krachtig is. Of wat. Nee, het is gewoon allemaal, we hebben allemaal dezelfde Heilige Geest. Heeft God aanziens des persoons? Heeft God lievelingetjes? Allemaal. Amen, broer. Halleluja. Iedereen gezakt voor de quiz. Maar dat zijn grappige dingen. Als je in een kerk zou vragen, mensen, heeft God lievelingetjes? Zegt iedereen nee. Wil God iedereen genezen? Nou, zeggen ze dan. Weet je, God heeft geen lievelingetjes. Het is niet zo dat Jezus door de menigte heen liep en aan de bloedvloeiende vrouw zag en zei, och, daar heb je het lievelingetje van de Heer. Kom jij maar eens even hier. Hè, knuffel, knuffel, jij wel, de rest niet. Nee, dat had niet te maken met dat Bartimeus of de bloedvloeiende vrouw, dat toevallig het lievelingetje van God was. Het had te maken dat zij hun geloof uitstrekte om hun genezing te ontvangen. Dat was de reden dat zij hun genezing ontvingen. Het laatste, dat iedereen kan genezen, het ding is gewoon, de voorbeelden zijn er uit de kerkgeschiedenis. Zelfs na het boek Handelingen zijn er verhalen van mensen die functioneerden in zo'n kracht dat iedereen genas waar ze voor baden.

0: En bij sommigen, zoals in A.A. Allen, was dat niet iedere dienst, maar wel sommige diensten. En er zijn wel meer waar ik ook in mijn boek over vertel.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: God wil jou gebruiken om opwekking te verspreiden en wij willen jou daar graag voor toerusten en aanvuren. Daarom organiseert Frontrunners van 21 tot 24 februari de Revival Week in Twente. 5 dagen met seminars, een genezingsdienst, een bevrijdingsdienst, een Victory Night en Holy Spirit Night om opgebouwd te worden in je geloof en relatie met God en om toegerust te worden om opwekking te brengen in jouw omgeving. Reserveer je gratis tickets via frontrunners.nl/agenda en dan zien we jou bij de Revival Week.
3: Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus?
9: I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why did you come?
9: Take away the storm. What are they doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
12: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
13: Holy, holy, holy are you, Lord.
14: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Je luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Emuze en welkom naar Dagelijks Brood, Dagelijks Voedsel voor uw geest. En we zijn bezig deze week met het boek van Filippi. De brief geschreven aan de christenen in Filippi, het boek van Filippenzen. En we zijn gekomen bij vers 27 in de eerste hoofdstuk. En het zegt alleen, wandel het evangelie van Christus waardig. Opdat ik, of ik nu kom, of u zie, of dat ik aanwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest. En dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. Wat zegt hij hier eigenlijk? Hij zegt, wandel het evangelie van Christus waardig. Dus met andere woorden, leef naar dat wat Christus jou hebt gemaakt in het evangelie. Leef naar de heiligheid die, hij jou heeft gegeven. Dus je bent al heilig, maar leef erin. Laat je leven het uitwijzen. Leef in liefde. Wandel in de liefde. Het zijn allemaal dingen die het evangelie waardig is. Waarmee je geroepen bent. Stel je voor, oké? Je werkt in de bank. Je gaat niet naar de bank toe om te werken met een korte broek en een t-shirt. Waarom? Je wandelt niet waardig naar de positie die je hebt. Wat doe je? Je hebt gewoon iets nets aan. Lange broek, misschien een pak als je wilt, of overhemd. Je bent netjes tenminste. Je wandelt waardig als een bankier. Nou ook, wandel waardig de evangelie van Christus. Met andere woorden, leef als een christen. Niet alleen maar zijn van, ja, ik ben opnieuw geboren, maar je doet andere dingen, je leeft er niet na. Leef daarna, wandel waardig, want hij is voor jou betaald. Oké? Okay? Laat zien dat je leven, dat je waardig was om voor de prijs die Christus voor jou heeft betaald. Door daarna te wandelen. Amen. Nou, dan zegt hij, wees samen eensgezind. Ik ben vaak lastig aan het praten in de kerk over eensgezindheid. Eensgezindheid. Dat is de enige manier om effectief te zijn als een gemeente. En daarom, als diener van God, we strijden tegen mensen die tweedracht willen brengen binnen de gemeente. Heel simpel, we strijden er tegen. Ik heb geen plek in mijn gedachten, ik heb geen plek voor mensen die tweedracht in de gemeente willen brengen. En pastors, je moet er niet netjes mee omgaan. In de zin van, ga het niet entertainen. Als mensen tweedracht willen zaaien binnen de gemeente, praat met ze als eerst. Ze blijven het doen. Praat met ze nummer twee. Ze blijven het doen. Laat ze de deur zien. Laat ze de deur zien. Er zijn mensen die tweedracht in de gemeente willen brengen. En dat is niet goed, want ze willen eigenlijk de kinderen van God uit elkaar trekken. Laten we een beetje kijken wat eensgezindheid eigenlijk is. In 1 Korinthe 1 vers 10 zegt de Bijbel, ja, maar ik roep u ertoe op, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aan één gesmeed bent. Eén van denken en één van gevoelen. Eén van denken. Het betekent niet dat we met alles eens zijn, maar de algehele doel hebben wij voor ogen in eenheid. Er is geen plek, pastors, in de kerk voor mensen die niet in eensgezindheid willen leven in de gemeente. Dat noem ik satanische mensen. Omdat Satan komt alleen maar om kapot te maken. En als mensen de gemeente willen kapot maken, je moet hard erop treden. Hard erop treden. Don't entertain it. Wat jij entertaint, wat jij toelaat, is wat er gaat gebeuren. Dus wees heel erg alert erop. En eensgezindheid is nodig om voortgang te boeken. Als je leest in het boek van Genesis 11 vanaf vers 1. Dan spreekt de Bijbel over de toren van Babel. De Bijbel zei dat ze waren eensgezind. Ze hadden één taal. En zelfs God zei van, hey, als we ze laten, dan kunnen ze ook nog eens vervullen wat ze willen doen. Dat betekent een toren bouwen tot in de hemel. En God bracht verwarring tussen hun door hun talen te veranderen. Want het doel van God was dat de mens zou verspreiden. Dat was zijn plan vanaf het begin. Hij zegt, vervul de aarde, verspreid je. Maar ze wilden op één plek blijven. God zegt, verspreid je. En laten we even lezen eigenlijk wat eenheid precies is. Het betekent het hebben van hetzelfde hart, dezelfde gezindheid en hetzelfde doel. Oftewel eenheid, harmonie, saamhorigheid en gelijkgestemdheid. Nou, dat betekent niet dat we eens zijn per se over wat de kleur van het tapijt moet zijn. Of wat de kleur van de muur moet zijn. Nee. Maar er is eenheid van geest. Van oké, het doel van de gemeente is om zielen te winnen. Is om mensen te discipelen. Is om mensen te helpen. Om mensen vooruit te brengen. Mensen uit te zenden. Save them, school them, send them. Dus dat is eensgezindheid. Het betekent dat de verschillende delen één geheel vormen. Dus met andere woorden, elke team in de kerk vormen samen één geheel. Het gaat niet om allemaal precies hetzelfde zijn, maar om verschillende mensen die samenwerken als één lichaam, één doel en één geest. Oké, we zijn allemaal verschillend, maar één. Oké, eensgezindheid is niet allemaal hetzelfde denken, maar in dezelfde richting bewegen. Geleid door de Heilige Geest. Dus dat betekent dat we hetzelfde altijd denken, maar we bewegen dezelfde richting. Geleid door de Heilige Geest. Eenheid, wat doet het allemaal? Eenheid in spreken elimineert misconcepties. Eenheid in spreken elimineert misconcepties. Mensen die denken van, maar dit en dat. Nee, eenheid in spreken. Eigenlijk in je eigen leven, als je niet één bent met jezelf, dan word je in een wind die heen en weer gesleurd wordt, zegt Jacobus. Je mond moet spreken wat je hart, waar je hart mee eens is. Daarom zegt de Bijbel, als je met je hart gelooft en met je mond beleidt. Je gelooft eerst met je hart. Dus je hart is één, in één lijn met God. En dan pas kan je beleiden. Oké? De psalmist zei, we hebben geloofd en daarom spreken wij. Paulus zegt het in 2 Korinther 4. Wij hebben ook geloofd en daarom spreken wij. Dus geloof spreken is wat in je hart is. Je hart is eens en je spreekt het uit. Je spreekt, als het goed is, spreek je alleen maar wat je gelooft in je hart. En eenheid elimineert blokkades in voortgang. Als er geen eensgezindheid is met dezelfde richting, we denken niet, we gaan niet dezelfde richting op, dan is er blokkades. En in de gemeente van Christus, in deze eindtijdkerk waar we in zitten, het is de bedoeling dat de kerk vooruit gaat en uitbreidt. En gebieden inneemt. Maar dat gebeurt niet wanneer er niet een eensgezindheid is binnen dat gemeente. En wat doet Satan? Hij zorgt ervoor dat er oneenigheid zijn in de kerk. En daarom is het belangrijk als een pastor, je moet deze dingen prediken. Of een voorganger, je moet deze dingen prediken. Waarom? Het woord van God is licht. Wanneer het woord schijnt, mensen gaan het herkennen, dan gaan ze ook weten van, dit is hoe Satan werkt. Want Paulus zegt, we zijn niet onwetend over de manier hoe hij werkt. We are not ignorant, we zijn niet onwetend. Het is belangrijk om over deze dingen te praten. Om te praten over Absalom, de geest van Absalom. Absalom die opstond tegen zijn vader. Het is belangrijk om te praten in de gemeente over loyaliteit, over getrouwheid. Of wat dienen, of wat toewijden. Al deze onderwerpen zijn zo cruciaal als je wilt bouwen in de gemeente. Want de mensen in de gemeente moeten weten. Belangrijk. Van we zijn aan het groeien, maar Satan zit niet stil. Want de Bijbel zegt, Jezus zei, ik zal mijn kerk bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dus de poorten van de hel zitten te wachten om de kerk te overweldigen. Overal waar de kerk gebouwd wordt. Dus we moeten weten, wat zijn de tactieken van de vijand. Natuurlijk, we moeten meer bezig zijn natuurlijk met de overwinning in Christus, 100%. Want ik predik meer over de overwinning in Christus dan wat dan ook, 1000%. Oké, ik moet de balans aan jou geven. We prediken meer over de overwinning in Christus. Maar het is ook goed om te weten hoe de vijand werkt. Paulus zegt, we zijn niet onwetend. We weten wat hij doet. We zijn niet onwetend. En sommige mensen binnen de gemeente zijn onschuldig. Ze weten vaak niet hoe Satan werkt. Waardoor, wanneer iemand geïnspireerd is door Satan om tweedracht te brengen, de meeste mensen die met de persoon meegaan, wanneer een kerksplit gebeurt, de meeste zijn onschuldig. En veel van hun verliezen het geloof daarna. Want in hun hart waren ze gewoon onschuldig. Ze wisten niet dat de persoon die deze dingen op heeft gezet, een hele plot twist had. Om ze te laten splitten vanuit de gemeente. Het is belangrijk om te praten over eensgezindheid. Over één mind. denken hetzelfde, dezelfde kant op gaan. Elke neus dezelfde kant op. Belangrijk om te praten over getrouwheid, over dienen. Dienen, we dienen de Heer. Over loyalty, loyaliteit, disloyaliteit. Toewijding, dienstbaarheid. Belangrijke dingen. Niet alleen maar zegen, God gaat je zegenen. Nou, dat is goed, perfect, dat weten wij. Dat staat in de Bijbel. We zijn nieuwe scheppingen. Alle zegen is van ons. Hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegenen in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Maar al deze dingen zijn belangrijk, zodat wij vooruit kunnen gaan. En voortgang kunnen maken. Nou, vers 27. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Filippenzen 1. Opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik aanwezig ben, u van uw zaken mag horen, dat u vaststaat in één geest, dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. Nou, Paulus, bijna in elke brief spreekt hij over eensgezindheid. Korinthe heeft dat gedaan. Efeze, lees vanaf vers, hoofdstuk 4. Vanaf vers 1, 2, 3, 4. Ook Filippenzen heeft hij gedaan. Waarom? Hij weet dat oneenigheid is wat Satan gebruikt om Gods kinderen uit elkaar te drijven. Vers 28. En dat u zich in geen enkele opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijke teken van verderf. Maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Want aan u is dit uit genade gegeven in de zaak van Christus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Niet alleen maar in Christus te geloven, maar ook in hem of voor hem te lijden. Nou, mensen gaan zeggen van ja, daardoor kan je ziek worden. Nee, hij praat je niet over ziekte en lijden. Oké? Want de Bijbel is duidelijk, door zijn striemen zijn wij genezen. Hij praat je over de pressures. De druk die op je kan komen omdat je gelooft. Wat mensen van jou gaan zeggen. Je naam. Nou, je moet geen naam hebben alsjeblieft. Je naam is die van Christus. Laat mensen over jou praten en dan laat het van je afglijden. Weet je, als je gezalfd bent, zegt ze, ik weet niet wie dat ooit heeft gezegd. Wanneer de zalving toeneemt, kritiek glijden makkelijker weg. Want je bent vol van olie. Vers 30. Opdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Dus je ziet hier, Paulus praat niet over ziekte. Hij praat over dus de verdrukking. Wat mensen over jou gaan zeggen. En wellicht zelfs dat ze jou misschien moeten oppakken. Oké? Nou, hoofdstuk 2. Filippenzen hoofdstuk 2 vanaf vers 1. Als er dan enige bemoediging is in Christus. Als er enige troost is van de liefde. Als er enige gemeenschap is van de geest. Als er enige gevoelens en ontfermen zijn. Maak dan mijn blijdschap volkomen. Doordat u eensgezind bent. Nou, hij blijft praten over eensgezindheid. Dezelfde liefde hebt. Eén van ziel bent. En één van gevoelens. Eén van ziel. En één van gevoelens. Eén van ziel. En één van gevoelens. Dus met andere woorden. We moeten allemaal één richting hebben in de geest. We volgen wat de geest van God heeft gezegd. Tegen de man Gods in het huis. Of de vrouw Gods in het huis. Die hij heeft aangesteld. Oké, want hij is de visionair of zij is de visionair. Nou, als je leest in Ezra. Ezra benadrukte ook eensgezindheid. En alle harten op dezelfde plek. Toen ze de tempel aan het bouwen waren. Je kan het huis van God niet meebouwen als er geen eensgezindheid is. Daarom is het belangrijk. Je kan misschien niet eens zijn. Maar we gaan allemaal dezelfde richting. En get over it. En just go with the flow. En als je er niet eens bent. Als je niet graag niet met de visie eens bent. Wat doe je daar? Go somewhere else. Ga ergens anders naartoe. Nou ja, de gras is nooit groen aan de overkant. Maar als je andere visie beter vindt, ga naar andere kerk. Ik bedoel, ik zou je niet gelijk adviseren om dat te doen. Maar in plaats van verpieteren en allemaal blokkades continu moet brengen. Ga ergens anders naartoe. Als het goed is, kende je de visie van de kerk toen je daar ging. En je was het mee eens, dan heb je je aangesloten. Oké, hij zei, maak dan mijn blijdschap voorkomen doordat u eensgezind bent. Dus hetzelfde liefde hebt en één van ziel bent en één van gevoelens. En doe niks uit eigen belang of eigen dunk. Maar laat in nederigheid de ene de andere voortreffelijker achten dan zichzelf. En laat een ieder niet alleen oog hebben van wat van hemzelf is. Maar laat een ieder oog hebben van wat van ander is. Doe niks uit eigen dunk, maar wees nederig in alles wat je doet. En laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder oog hebben van wat van de ander is. Nou, het is alweer bijna om vandaag. Vandaag is mijn tijd alweer bijna voorbij. En morgen gaan we door met vers 5 vanaf hoofdstuk 2 in het boek van Filippenzen. Voor nu wil ik zeggen God zegen en tot morgen. Gods rijke zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Psalm 23, vers 5 leert ons vandaag dat Jezus ons uitnodigt om aan zijn tafel plaats te nemen. David zingt tot God. U richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Het Hebreeuwse woord voor dis is shulchan en betekent oorspronkelijk een op de grond uitgespreide dierenhuid waarop gerechten worden opgediend. De dis uit Psalm 23 verwijst naar het offer dat Jezus, onze goede herder, gebracht heeft, waardoor hij de overwinning over al onze vijanden heeft behaald. De dis is niets anders dan een offermaaltijd. De goede herder spreidt het lamsvel voor jou uit en nodigt je uit om aan zijn tafel plaats te nemen. Aan deze eenvoudige avondmaalstafel mag je gedenken wat hij voor jou heeft gedaan en mag je met hem vieren dat de overwinning is behaald over zonde, ziekte en dood. Jezus is onze goede herder. Is er ooit een herder geweest als hij? Hij is ons voorgegaan. Op Golgotha, zijn dal van diepe duisternis, heeft Jezus het opgenomen tegen alle vijanden die zijn kudde bedreigden. De zonde, de duivel, de dood en de hel. De goede herder heeft zijn leven gegeven voor zijn schapen. Door zijn sterven en opstanding heeft hij de duivel glansrijk ontmaskerd, ontwapend en overwonnen. Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen in Kolossen: Jezus heeft zich ontdaan van de machten en de krachten, hen in het openbaar te kijk gezet en over hen getriomfeerd aan het kruis. Kolossenzen 2, vers 15. De goede herder nodigt je uit om met hem aan tafel te gaan, voor de ogen van al je vijanden. In moeilijke tijden hebben we de neiging namelijk om onze ogen van de goede herder af te wenden om ze te richten op de vijand. Of die vijand nu een of andere ziekte is, een zware teleurstelling, een moeilijke werksituatie of een stuk gelopen relatie of een ander probleem dat je maar niet de baas wordt. Psalm 23 roept je op ervoor te waken dat de vijand jouw agenda en je leven gaat bepalen. Laat je ogen gericht zijn op Jezus. De tafel van de goede herder is de plek waar jij tot rust komt. Waar je geliefd wordt. En waar je vol overtuiging het lied van de goede herder zingt. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: Dit is God Radio.
6: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
7: In Psalm 46, vers 3 staat: daarom zullen we niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelde de bergen in het hart van de zee. Er zijn heel wat bergen om ons heen aan het tuimelen. En dan ben ik zo blij voor de Bijbel. Dat boek vol van hemelse zekerheden die niet wankelen. Die ga je nog meer waarderen als de tijdelijke vastigheden zo bewegen als in een aardbeving. Het was jaren geleden dat ik voor het eerst hoorde dat lied van ik heb een vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht. Een grond in Jezus bloed en wonden, voor 's werelds aanvang reeds gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan, schoon aard en hemel ondergaan. We zongen het dikwijls samen. Ook dit laatste couplet was zo prachtig van dat lied. Op deze grond slechts wil ik bouwen, zolang ik op deze aarde woon, blijft dit de rots van mijn vertrouwen. Dan juich ik eens voor 's hoogste troon om het heil door Christus mij bereid. O diepte van barmhartigheid. Ja, ik herinner me dat vader dit zo graag zong. Vader was me altijd zo tot een hulp. Hij was een horlogemaker, maar tevens een groot theoloog. Hij las de Heroud elke week, dat blad van Abraham Kuyper. Ik vroeg hem als kind bijvoorbeeld eens: papa, wat betekent de uitverkiezing? Hij zei: de uitverkiezing, dat betekent de grond waarop ik mijn hopen bouw, ligt niet in mij, maar in Gods trouwen. Kijk, als je zo de uitverkiezing ziet, dan word je er blij mee. Ik heb genoeg uitverkiezingsopvattingen van de duivel meegemaakt die hij gebruikte juist om de geloofsverzekerheid weg te nemen en weg te houden. Als de bergen verzet worden in het hart der zee. Die profetieën van de Bijbel die ik vroeger niet begreep, zijn me nu allemaal zoveel duidelijker. Wat er allemaal gaat gebeuren, bijvoorbeeld voor Jezus' wederkomst en de tijd van de antichrist, je rilt ervan. Maar het was altijd zo ver weg van me. Ik snapte het allemaal niet. Nu lees ik de tekenen der tijden in de kranten. Als ik nooit in de Bijbel geloofd had, ging ik nou geloven als ik de kranten lees. Je wordt er eigenlijk akelig van als je leest over oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen en andere natuurrampen. De harten van de mensen zullen vergaan van angst, staat er in de Bijbel. Hè? Wat een vreselijke dingen gaan er gebeuren. Je zou er naar van worden. Een negerdominee zei eens: als ik een triest boek lees, kijk ik altijd even op de laatste bladzij. En als je daar leest dat ze elkaar krijgen en verder gelukkig zijn, nou, dan lees ik weer de rest ook. Met plezier. Wetend gaat alles goed. Alles zal recht komen. Zo doe ik nou ook met de Bijbel, zegt hij. Ik sla, als het me wat angstig wordt, de laatste bladzij op. Dan weet ik, Jezus komt. Hij die beloofd heeft alles nieuw te maken, zodat deze aarde bedekt wordt met de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Het beste komt nog, wat een troost. Als het u een beetje moeilijk wordt en angstig, lees dan maar ook de laatste bladzij van de Bijbel. Ja, het beste komt nog. En dan: het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te vergelijken met de heerlijkheid die komende is. Dat is een troost. Maar intussen is er die vastigheid in deze tijd dat de Heer ons geeft, niet een geest van vrees, maar van liefde, van kracht en van bezonnenheid. Kijk, die Heilige Geest, die maakt dat je niet vreest, al tuimelen er bergen in de zee. Wees vervuld van Gods geest. Die laat je zien dat God geen problemen heeft, alleen maar plannen. Er is nooit een paniek in de hemel. Die doet je de Bijbel begrijpen. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Ik herinner me dat ik eens in het concentratiekamp in de zaal kwam waar Betsy, mijn zuster, een Bijbelbespreking hield. Ze vertelde: als een architect een blauwdruk maakt van een huis, dan zie je er van alles op. Hier een drempeltje, daar een raam, daar een dak. Zo heeft God een blauwdruk van jullie en mijn leven gemaakt, zei Betsy. En er stond ergens getekend Ravensbrück. God maakt geen fouten, al begrijpen we het niet. Nou, ik begreep het zeker niet toen ik Betsy daar zag sterven, verhongeren. Was er nog veel werk voor haar te doen? Eens zullen we het in de hemel gaan zien en begrijpen. Maar nu al zie ik soms door de Heilige Geest het waarom. Bij Betsy zie ik het nu al. In mijn boek De Schuilplaats beschrijft John Sherrill wat ik hem verteld had over Betsy. En dan hoor ik steeds weer: die zuster van jou is zo voor mij door een Heer gebruikt. Ik kan u vergeven. Zij heeft hem laten zien dat het de Heilige Geest is die in ons hart Gods liefde geeft. En daardoor kan zelfs ik vergeven en mijn vijanden liefhebben. Kijk, als Betsy erdoor was gekomen, zou ze nooit zoveel mensen bereikt hebben als dat ze nu bereikt heeft door de boeken. In de Rimboeven in Afrika sprak ik een vrouw die zo ver weg woonde van alles, waarom weet ik niet. Maar ze woonde er heel eenzaam. En die vertelde me: die Betsy, wat heb ik veel van haar geleerd. Waarom wordt het boek over haar gebruikt? Omdat het altijd weer wijst naar de boodschap van de Bijbel. En die kan bijna iedereen krijgen en lezen. En daarin komt die heerlijke boodschap tot ons. Dat God deze wereld lief heeft. Daarom hoeven we niet te vrezen, al vallen er bergen in de zee. God had deze wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daar aan het kruis, wat was dat vreselijk. Toen was het toch alles verloren, wat een berg viel er neer. En juist toen gebeurde er iets heerlijks. Een antwoord op een verschrikkelijke nood, de nood van de zonde. Daar droeg de Heiland de zonde van de hele wereld, ook u en mijn zonde. Dank u, Heer, dat u het gedaan hebt. Dank u dat u het volbracht hebt. En dat we weten dat u niet alleen stierf voor ons, maar dat u leeft voor ons en dat u bij ons bent. En Heer, nou zullen we niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats en werden bergen gegooid in het hart der zee. Want bij u zullen we veilig zijn, wat er ook gebeurt. Halleluja, dank u wel, amen.
6: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
5: Het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Kees Florissen. En het onderwerp van deze dag is dat ieder een specifieke hoeveelheid geloof zal ontvangen.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: Vandaag komen we bij de volgende ontdekking. God heeft ieder van ons een specifieke mate van geloof gegeven. Het is niet aan ons om te beslissen hoeveel geloof wij hebben. God heeft dat al voor ons vastgesteld en aan een ieder van ons precies zoveel geloof toebedeeld als we nodig hebben. Maar welke maatstaf gebruikt God om te meten hoeveel geloof we nodig hebben? Paulus legt uit hoe het lichaam van Christus functioneert in Romeinen 12, vers 4 en 5. Want, zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet allen dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Als christenen vormen we dus samen een volledig lichaam. In dit lichaam is elk van ons een bijzonder onderdeel, met een specifieke plaats en een specifieke functie. De een is een neus, de ander een oor, nog een ander een voet, enzovoort. In de brief, in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 12, vers 12 tot 28, behandelt Paulus dit idee uitvoerig en zegt dat het God is die de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam heeft aangewezen, zoals hij gewild heeft, zegt vers 18. Niemand van ons kan zijn eigen plaats of functie in het lichaam kiezen. Het enige wat we kunnen doen is de plaats vinden en de functie vervullen die God ons heeft toebedeeld. Om dit te kunnen is, zoals al gezegd, een vernieuwd denken nodig. Paulus wijst erop dat als we als leden van één lichaam afhankelijk zijn van elkaar, we hebben elkaar nodig. Niemand van ons is vrij om maar te doen wat hij of zij wil, zonder rekening te houden met de andere leden. In 1 Korintiërs 12 vers 21 staat: en het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Het hoofd is het hoogste lid en typeert Christus zelf. Kijk maar in Efeze 4 vers 15. De voeten zijn de laagste leden, dus het andere uiteinde van het lichaam. Toch heeft het hoofd de voeten nodig en kan niet zonder hen. In dit licht is het duidelijk waarom Paulus zegt dat wij, om onze plaats in het lichaam te vinden, niet te hoog van onszelf moeten denken, maar moeten leren om nuchter en realistisch te zijn. Door dit beeld van het lichaam en zijn ledematen begrijpen we beter wat Paulus bedoelt met de mate van geloof. Elk van ons is lid van het lichaam met een specifieke functie. En om die functie te kunnen vervullen hebben we een specifieke mate van geloof nodig. De soort en de hoeveelheid geloof die ieder lid nodig heeft is verschillend. Een oog heeft geloof nodig om oog te kunnen zijn. En een hand heeft voldoende geloof nodig om te kunnen functioneren als een hand. Deze mate van geloof is niet uitwisselbaar. Het geloof dat de hand in staat stelt om te functioneren is ongeschikt voor een voet. En het geloof dat een oog laat functioneren is niet bedoeld voor een oor. Ieder lid moet zijn eigen specifieke mate van geloof bezitten. God wil die plaats die hij voor jou heeft in het lichaam van Christus laten zien. En hij geeft jou ook het geloof dat je daarvoor nodig hebt.

0: En dan nu de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: Vrij van depressie. God, in de naam van de Heer Jezus Christus, overeenkomstig uw woord, roep ik u aan om mij te verlossen van deze geest van zwaarmoedigheid. Dank u, Heer, dat u in mijn leven alle dingen doet medewerken ten goede. Omdat ik u lief heb en naar uw voornemen geroepen ben. In Jezus' naam neem ik elke gedachte krijgsgevangen en maak die gehoorzaam aan Christus, die het woord van God is. Ik zet de helm op van hoop op redding. Machtige God van de hoop, vul mij nu met alle vrede en vreugde in het geloven, zodat ik overvloedig ben in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Heilige Geest, leid mij in heel de waarheid en bevrijd mij van alle leugens van de boze. Heer, help mij om niet hetzelfde te worden als deze wereld, maar om innerlijk veranderd te worden door de vernieuwing van mijn gedachten. Dank u, Vader, in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.

0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader, dank u wel dat u mij wilt openbaren welke specifieke plaats en functie u voor mij heeft in het lichaam. En dat u mij precies voldoende geloof geeft om daarin te functioneren naar uw wil. Amen.
2: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
3: And I want you to know God loves you.
2: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
3: He's never given up on you. You understand?
2: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
3: You may have given up on him, but he has never given up on you.
2: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
3: Thank you, Lord.
2: Dank u, Heer.
3: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
2: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
3: Praying to Jesus, not to me.
2: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
3: I'll give you the words. You say them after me.
2: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
3: Lord Jesus, I'm sorry.
2: Heere Jezus, het spijt me.
3: That I turned my back on you.
2: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
3: I went my own way.
2: En mijn eigen weg ben gegaan.
3: Tonight I repent.
2: Vandaag bekeer ik me.

0: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
0: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
0: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
0: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
0: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
0: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
0: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
0: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
0: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
2: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derk Prins wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derkprins.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
5: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. God Radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
8: Nu te zien op New Faith Network.
9: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
10: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
8: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
11: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennaboynsministries.com. And I look forward to seeing you there.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen.

0: morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw! Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: En elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
5: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God

0: God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat en dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit en dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio. Into your

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanos.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
7: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: leren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we're going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
3: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: sekswerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaai mee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw

0: fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorgen hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

24 uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennapoynsministries.com. And I look forward to seeing you there.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
8: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
9: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

Thank you, Lord.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio. En laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat...

0: Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws. Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what

0: www.radio/zaaimee.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/

0: stabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen. Zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: En elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: My name is Janet Boyens with Janet Boyens Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JanetBoyensMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
4: Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven? Kom dan op zaterdag 13 juni naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontmoet studenten, proef de sfeer en ontdek het onderwijs van Andrew Womack, inclusief gratis lunch. Meld je vandaag nog aan via charisbiblecollege.nl. Charis Bible College. Ontdek je bestemming en leer erin te leven.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: David wordt de herderkoning genoemd. In Psalm 23 vers 1 zegt hij: De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Met de woorden, mij ontbreekt niets, zegt David niet dat jou nooit iets kwaads zal overkomen. Nee. David zegt in Psalm 23 dat God in elke situatie dichtbij je is. Juist als in dit leven je van alles ontbreekt. Misschien gezondheid, een partner, kinderen of werk. Psalm 23 belooft niet dat al je wensen vervuld worden, als je maar genoeg in God gelooft. Nee, de uitdrukking mij ontbreekt niets betekent dat je volkomen tevreden bent met Gods aanwezigheid in je leven. David voelde zich als een schaap dat zich nergens om hoeft te bekommeren en in blind vertrouwen de herder volgt. Het was voor hem voldoende dat de Heer zijn herder was. Weet je wat ik ontdekte? Met minstens zoveel recht kunnen we de woorden mij ontbreekt niets vertalen als ik zal niet ontbreken. Wat een ontdekking. Wat er ook gebeurt in je leven, jij hoort erbij. Jij bent een deel van Gods familie. Misschien heb je af en toe het gevoel dat je buiten de kudde loopt. Nou, luister dan naar deze woorden. De Heere is mijn herder, ik zal niet ontbreken. Als de goede herder bij het vallen van de avond de schapen telt, ben jij erbij. Hij verliest jou niet uit het oog. Hij let altijd op je en hij roept je bij je naam. Jij wordt niet vergeten. Voor hem doe je ertoe. Hij wil je niet missen. Bij hem zul je niet ontbreken. Hij zal je opzoeken en dragen als je afgedwaald bent. Hij zal je omarmen met geloof, hoop en heel veel liefde.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven

0: moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
1: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een Bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
1: Good morning. Why don't we just stand up and we'll just worship people in the door rather than talk them in this morning. How's that sound? Draw them in here.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Jesus. Hallelujah.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
0: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandel.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: praise and our thanks, our gratitude.
1: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: 24 uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op SamenChristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op SamenChristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luister de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Wil jij groeien in geloof, Gods woord beter begrijpen en ontdekken wat Gods plan is voor jouw leven?